0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugewaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
1: dit is de dag.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Alex de Grote.
2: Hey. Je bent hier niet als docent, want ja, je zit natuurlijk in De Grote. Dat is de band waar je in zit. Samen met nog een aantal anderen. Noem de naam nog eens een keertje.
3: Ik zit daar met Marijn Walraven, de gitarist. Ik zit daar met Sander, de drummer. Ik zit daar met Boris, de bassist. Rezin, de toetsenist. Ja. En natuurlijk Daya Hendricks.
2: Ja, jullie hebben in de afgelopen periode best wel wat muziek al uitgebracht. Ook heel wat optredens gehad, hè? Want in de afgelopen periode hebben jullie ook veel gespeeld. Tegenover eigenlijk die andere band uit de Alphen.
3: Ja, samen met, ja, met Mark Frank en Money bedoel je.
2: Exact, ja.
3: Ja, ja. Ja, Mark Frank en Money, daar hebben wij een kleine tour mee gedaan. Ja, dat was super tof.
2: Ja, ja. Want het was echt wel een gezamenlijk optreden. Of was het zeg maar een soort van... Ja, je hebt van die Red Bull clashes, zeg maar, dat twee bands het tegen elkaar opnemen. Maar dat was het dan weer niet, hè?
3: Nee hoor, nee. Wij hebben gewoon allebei een uur gespeeld. DJ's mee. En dan een avondvullend programma. Was echt super tof.
2: Ja. Hoeveel shows waren het?
3: Vier.
2: En dat hebben jullie wel als positief ervaren in de zin van dat het eigenlijk voor de toekomst ook nog wel eens kan plaatsvinden?
3: Ja, wij waren wel erg enthousiast, ja.
2: Ja. Ja. Ja, je kan niet voor hun spreken, wou je zeggen.
3: Ook niet. En ook niet voor zalen. Maar wij waren wel enthousiast. En de Noble, de Heren van Amstel in Amsterdam. Ja, het waren allemaal stuk voor stuk goede shows.
2: Hoe waren de reacties van het publiek? Heb je daar iets van teruggekregen?
3: Ja, zeker. Ja, tof. Bij de Noble, dat is wel een mooie anekdote ook, hè?
2: Ja, ja, ja.
3: Er staan er twee voor aan het podium alle nummers van ons mee te doen.
2: Echt waar?
3: En ik dacht, ik heb ze nog nooit eerder bij een show gezien. Normaal heb je familie en zo wel een keertje, vrienden, die heb je allemaal een keertje bij de show gezien. Nou, deze heb ik echt nog nooit eerder gezien. Dus na de show, ik loop even op ze af in het publiek. Ik zeg, joh, bij wie horen jullie dan? Ja, niemand. Ze hadden gewoon ons gevonden op Spotify en ze studeerden toevallig in Leiden. En die dachten, oh tof, gaan we kijken. Die kennen alles.
2: Oh, wat dus, vet, hè?
3: Heel sick.
2: Ja.
3: Een soort plaatsvervangende schaamte wel.
2: Maar ongemerkt blijkt dus dat best wel wat mensen jullie muziek dan luisteren. En dan ook gewoon alle songteksten uit hun hoofd kennen. En dan jullie opkomen bezoeken tijdens een moment dat ze in hun stad of in hun omgeving komen spelen. En dan komen ze er ook naartoe.
3: Ja, sick, hè?
2: Ja, dus, maar dat is toch hetgeen waar je dan uiteindelijk voor doet?
3: Ja, ik vond dit wel heel tof.
2: Ja. Ja. Daarop hebben jullie natuurlijk voortgeborduurd. Want jullie willen niet hier blijven stilstaan. Jullie gaan ook gewoon door. Nieuwe muziek hebben jullie ook gemaakt. Waar is dat uit ontstaan? Is dat weer gewoon van, joh, we moeten inderdaad verder. Dus laten we maar weer wat van ons horen. Of was dit al een beetje het idee dat er iets op de plank lag en het langzamerhand afgemaakt moest worden?
3: Kijk, laat ik vooropstellen dat wij muziek maken gewoon leuk vinden. En dat is vooral gewoon een hobby van ons. En meestal eens in de zoveel tijd spreek ik samen met Daya en Rezin af. Rezin heeft dan al wat ideetjes van Daya en van mij gekregen. En die heeft dat een beetje in een soort beat verwerkt. En dan gaan we nummers schrijven. Nemen het mee naar de oefenruimte. Daar komen die andere boys erbij. En dan maken we er een heel eigen ding van. Dat is de meest efficiënte manier.

0: naar de repetitieruimte. Maar het kan prima zo zijn dat er de volgende schrijfsessie al geweest is voordat de eerste nummers weer uit gaan komen.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is gisteravond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. En in Toronto heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Ze hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen, allemaal van bekende sportmerken. En ook twee valse wereldbekers. Het weer vanochtend buien, later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam op gang met 5 minuten vertraging nu op de A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. En op de A20 naar Gouda heb je ook 5 minuten tijdverlies bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat.
2: Ja, afgelopen woensdag was er een feest voor de nieuwe bewoners van de wijk Het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn. Ja, dit feestje werd gehouden in speeltuin De Kindervreugde aan de Hugo de Grootstraat nummer 100, dat in het Rode Dorp is. Tijdens het feest werd een cheque van €10.000 overhandigd door directeur Monique Brielster voor het opknappen van het clubhuis van de speeltuin. Ja, aan de telefoon de secretaris van speeltuinvereniging Kindervreugde, Veronica van Ofwegen. Veronica, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, van harte gefeliciteerd met de donatie natuurlijk.
3: Ja, dankjewel.
2: Was het een verrassing?
3: Zeker, ja. Een mooie verrassing.
2: Ja, laten we het daar zo dadelijk even over hebben. Ja, kun je iets vertellen over de geschiedenis van Kindervreugd? Hoe lang bestaat het al?
3: Het is opgericht in 1945, in augustus. Dus een beetje aan het einde van de oorlog. En ik weet zelf dat de mensen uit de buurt lege kranten of oude kranten, lege flessen, dat soort dingen op gingen halen en daar het clubhuis van hebben gebouwd van de opbrengst, zeg maar.
2: Waarom is het zo belangrijk voor de wijk? Want ja, het is een beetje onlosmakelijk verbonden met het Rode Dorp.
3: Ja, nou ja, de speeltuin is natuurlijk een plek waar gewoon elke dag komen er heel veel kinderen spelen. En ze kunnen daar lekker buiten zijn en met elkaar spelen. Ja, het is gewoon een mooie plek, zeg maar. En we hebben dan zelf ook nog activiteiten voor wat oudere mensen. De bingo en ja, er komen ook weer mensen samen. Ja, samen zijn is belangrijk, zeg maar.
2: Volwassenen kunnen zich ook kind voelen daar.
3: Ja, ook dat.
2: Jullie zijn ja, ga verder.
3: Ja, nee, ik zeg ouders komen ook met hun kinderen spelen en ja.
2: Ja, dat zie je natuurlijk ook weer verder gaan natuurlijk. Want die kinderen komen ook weer met de kinderen op een gegeven moment.
3: Ja.
2: Ja, leuk joh. Ja, jullie zijn een organisatie met vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er actief ongeveer?
3: We hebben ongeveer 10 vrijwilligers, zeg maar, voor de activiteiten. En een stuk of 5 vrijwilligers voor het groen. Voor het groen onderhoud buiten.
2: Ja, dat was ik bijna eigenlijk vergeten. Ja, dat moet natuurlijk ook bijgehouden worden.
3: Ja.
2: Is het dan alleen een speeltuin? Ja, je zei net al zelf al, van er worden wel andere dingen georganiseerd. Een bingo bijvoorbeeld. Leeft dat dan zo erg in de omgeving of in de wijk?
3: Zeker, ja. We hebben in het verleden was de speeltuin buiten en het clubgebouw binnen. Dat was zeg maar allemaal van de speeltuinvereniging. 3 jaar geleden hebben we eigenlijk besloten van ja, we hebben een vernieuwing nodig. En toen is de gemeente ingestapt en daar hebben we wel heel lang over gepraat natuurlijk vooraf. En die hebben de speeltuin helemaal opgeknapt buiten. Dus dat is eigenlijk een beetje gesplitst nu. Dus wij doen wel een beetje het beheer. We houden het in de gaten. We doen het onderhoud. We doen de speeltuin open en dicht. Zeg maar allemaal in samenwerking met de gemeente. Maar ons clubhuis, zeg maar, ja, daar doen wij allerlei activiteiten. Dus heel veel activiteiten voor kinderen. We hebben kinderdisco, kinderbingo, knutselen voor moederdag. We doen altijd groot in de wijk een Halloween. Halloween vieren. We hebben met de kerst hebben we de winterfair. Voor de volwassenen hebben we elke maand bingo. We hebben een Brits clubje. We hebben peuterdans dingen. Een zangkoor hebben we binnen. Dus we hebben echt van alles.
2: Het lijkt wel een gemeenschap op zichzelf.
3: Ja, een soort van wel. Ja.
2: Ja, goed. En dan de cheque van €10.000. Dat is natuurlijk een flink groot bedrag. Weet je ook waarom jullie die hebben gekregen?
3: We hebben natuurlijk met het Rode Dorp in een gigantische verbouwing gezeten. En wij zijn toen zelf dan ook gaan verduurzamen buiten. En de wijk is helemaal verduurzaamd. En wij hebben wel heel veel overlast gehad van alles. En we hebben ook wel samengewerkt en dingen. Dus ja, volgens mij is het een beetje daaruit ontstaan, zeg maar. Zodat wij ook nog weer verder kunnen gaan met onze verduurzamingen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Studio Alphen. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalphen.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hartelijk goedemorgen. 1 over 7, de Ochtendshow voor de dinsdag. We gaan zo meteen beginnen op Studio Alphen Kagebrazen. Eerste nieuws, de NOS.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
10: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
9: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
11: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lage doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
9: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dorien, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. Krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De dag-nachtapotheek in het Alrijnen ziekenhuis in Alphen aan den Rijn is sinds gisteren gesloten. Spoedmedicatie buiten kantooruren is voortaan alleen nog verkrijgbaar in Leiderdorp. Volgens betrokken zorgverleners is het personeelstekort de belangrijkste reden voor de sluiting. Voor patiënten die niet kunnen reizen blijft thuisbezorging van spoedmedicatie mogelijk. Actiegroepen en oude organisaties blijven zich verzetten tegen het besluit. Schaats- en skatevereniging Skielerclub Alphen heeft succesvol gepresenteerd op het NK-baan. Junior de Blois veroverde goud op de 500 meter bij de senioren en pakte daarnaast 2 extra podiumplaatsen. Bij de junioren won Sam Spruit 4 medailles. Op de 200 meter, 500 meter en de puntenkoers haalde hij zilver. En bij de afvalkoers behaalde hij brons.
8: Afvalkoers,
12: inderdaad. Ja. Goed, Thije Hekkema behaalde brons op de 1000 meter. Ook Maarten Pennings en Niels Pennings uit Koudekerk aan de Rijn deden mee aan het NK. Yvonne Peters is namens Nieuw Elan geïnstalleerd als wethouder van Alphen aan de Rijn. De voormalig wethouder van Kagebrazem zegt haar ervaring mee te nemen naar de gemeente met speciale aandacht voor woningbouw. Peters volgt Gerard van As op en noemt het een eer om zijn werk voort te zetten. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries. Dankjewel voor het nieuws uit de regio. De verkeersinformatie dan uit de regio, die krijg je van de ANWB. Ik vertel het aan je, de A20 Hoek van Holland richting Gouda, dat is de enige die we op dit moment kunnen melden. En dat is maar fijn ook, want ja, dinsdag normaal gesproken altijd een drukke dag, maar we beginnen deze ochtend rustig. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, Hoek van Holland richting Gouda is die weg. Er staat 4 kilometer, je vertraging is daar 6 minuten. De informatie wat betreft de treinen. Hoe is het op het spoor, Ries?
12: Ik heb niks te melden in onze omgeving. Alles rijdt door.
8: Ja, dat is lekker. Kunnen wij gaan beginnen aan de dinsdagochtendshow 2 juni. Je bent welkom bij Studio LVK Gebrazem.
13: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
14: Welcome.
15: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7 over 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Dinsdag 2 juni 2026 vandaag. Richard Arman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zit hier even in de paparazzen.
1: Oh?
0: Ik ben even het draaiboek aan het verdelen. Ik ben vergeten om hem op... hoe noem je dat? Verzamelen of zo te zetten. Als je gaat printen, dan heb je zo'n knop en dan zeg je colorate of zo.
1: Colorate inderdaad. Dan doet hij bij elkaar verzamelen, dan doet hij allemaal bij elkaar plaatsen.
0: Ja, precies.
1: Alleen heeft hij bij jou niet gedaan nu?
0: Nee, ik ben vergeten om dat aan te vinken.
1: Oh ja.
0: Dus ik moet nu alles verdelen. Dat is lang geleden, moet ik zeggen. Dat was echt voor het laatst op de middelbare school een keer gebeurd. En nu moet ik het opnieuw gaan doen. Nou ja, maakt niet uit. Zeg, van harte welkom bij de ochtendshow. Het is dinsdag 2 juni 2026 vandaag. Zeg, Ries.
1: Nou.
0: Nog 15 dagen. Dan is het zover.
1: Wat?
0: Ja, de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal.
1: Oh, dat.
0: Ik zei het gisteren al. Ja, jij begon gisteren trouwens over het feit. Want ik zei gisteren, de zomer is begonnen. Toen zei je, dat is nog lang niet. Dat is pas de 21ste. De meteorologische zomer is begonnen, hè? Wist je dat?
1: Ja, dat was gisteren is dat.
0: Ja, precies. Dus vandaar ook mijn zomerse gevoel. Maar ook het zomerse gevoel vanwege het WK-voetbal 2026. Oftewel het WK-voetbal in Amerika, Canada en ook in Mexico. Waar het allemaal gaat plaatsvinden. Hier heb je een draaiboek. Alsjeblieft.
1: Fijn, had ik nou net niet nodig.
0: Maar hoe zit het met jouw oranje koorts? Je vertelde al, je hebt er eigenlijk nog helemaal geen gevoel bij. Althans, dat was een week geleden. Maar hoe is het nu een week later?
1: Ik heb dit keer geen griepex nodig en zulke dingen allemaal.
0: Want, de Mexicaanse griep en dat soort dingen, dat hoeft allemaal niet?
1: Nee, voor mij hoeft het echt niet.
0: Hachoo, en ik gezondheid.
1: Ik vind het belachelijk en getuigd gewoon weer van vriendjespolitiek dat de FIFA gewoon door heeft gezegd dat het gewoon naar Amerika en zulke dingen allemaal gaat.
0: Ja, maar...
1: Hebben die prijzen gezien, jongen?
0: Ja, nee, 100%.
1: 9000 euro.
0: Ik moest wel lachen door de reclame van de Jumbo. Dan hebben ze die stolle bolletjes, hè. Die gast die is daar nu tegenwoordig de man van, waar dat eerst Ferry was. Ferry van, hoe heet hij ook weer? Die acteur. Van Undercover.
1: Frank Lammers.
0: Frank Lammers, inderdaad. Daar is dat dan nu de man achter Snolle Bollekes. Althans, in ieder geval het gezicht ervan. En dat ze op een gegeven moment van links naar rechts. En we're going to America. En from left to right. En hey. En dat iemand zegt... Ja, maar hallo. Weet je hoe duur dat is om naar Amerika te varen? Dat is... Oké, dan gaan we naar de achtertuin. En dan gaan ze daar een barbecue houden en zo. Maar het is takken duur, absoluut. Maar we hebben ieder jaar weer die discussie eigenlijk of dat we wel of niet naar een bepaald land moeten gaan omdat daar toevallig een voetbaltoernooi wordt gehouden. Nou, vorige keer was het natuurlijk in Qatar, hè, waar daar heel veel over de mensen...

0: mensenrechten ging. We hebben het over Zuid-Afrika gehad, waar het heel vaak over de mensenrechten ging. We hebben het over Rusland gehad, waar... Nou ja, we weten allemaal wel hoe het in Rusland is. En nu hebben we het over gezondheid. Nou, toch die Mexicaanse griep.
1: Ja, ik word gelijk allergisch weer. En in Amerika gaat het tenslotte ook over de mensenrechten.
0: Nee, ja, nou ja, niet alleen de mensenrechten natuurlijk, maar er is nog veel meer over te vertellen. Maar er is iedere keer is eigenlijk wel gedoe rondom een land waar zo'n WK of EK wordt gehouden. Toch gaan we ieder jaar weer. En nee, nu heb ik zoiets
1: in
0: van...
1: 4 jaar.
0: Ja, een WK wel om de 4 jaar en een EK om de 2 jaar. Maar ondertussen is er ieder jaar wel een voetbaltoernooi. Ik bedoel, anders is het wel het wereldkampioenschap clubvoetbal.
1: Nee, maar
0: het is iedere keer is het weer zo. Dus ik heb nu echt zoiets van, joh, weet je, laten we dat gewoon... We zien het wel. Vorige keer ook, in 1994, toen was het de laatste keer een WK-voetbal in Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat leefde ook helemaal niet toen der tijd. O.J. Simpson, die was nog gevlucht op dat moment. Heel veel mensen zaten dat te kijken in plaats van de wedstrijden van Oranje.
1: Ja.
0: Zo is er iedere keer wel wat. Maar laten we gewoon lekker dat toernooi ingaan en gewoon zien hoe het Nederlands elftal ervoor staat. Maar zo zit jij dat niet in, blijkbaar.
1: Ik word er helemaal niet warm of koud van. Echt niet.
0: Maar op het moment dat we dan in die finale staan en we moeten die finale gaan spelen... is het dan bij jou anders, denk je?
1: Nee, maar,
0: ook niet.
1: Weet je wat erg is? Als je hem zou winnen, ben je nog steeds de winnaar van het WK dat.
0: Ja, maar... Ja. Ja.
1: Ja, maar dat is toch zo?
0: Ja, maar dat is toch iedere keer?
1: Ja, nee, maar goed.
0: Ja. Het lijkt het Eurovisie Songfestival wel. Er is iedere keer wel wat om te doen.
1: Het lijkt wel alsof ze het steeds extremer willen doen van de FIFA.
0: Ja, maar dat is toch ook zo. Er gaat ook steeds meer geld in de om. En er is ook steeds meer politiek bij betrokken. En dat soort zaken. Maar,
1: als ik zo eens even zit te kijken. Even kijken. Goedkoopste tickets die starten eindelijk vanaf €86.
0: Doet het nou niet. Ik moet nog vliegtickets boeken. Dan ben ik dadelijk weer...
1: Precies. Dan de finale. De prijzen beginnen rond €1748. Reguliere tickets kosten tot wel €9.350. En op het officiële doorverkoopplatform wordt tot miljoenen euro's gevraagd voor de meest exclusieve plaatsen, man.
0: Ja, maar dat is de doorverkopen. Daar wordt altijd meer geld voor gevraagd.
1: Het is het officiële doorverkoopplatform.
0: Maar dan toch. Ja, ik bedoel, dat zijn heel veel, waarschijnlijk heel veel voetballers die of van die skyboxen, weet je wel, die gevuld moeten worden.
1: Dan nog.
0: Ja, maar je gaat gewoon heel veel lege stadions zien. Ik bedoel, zo is het wel. Nu weet ik niet of het in 1994, toen leefde het dus helemaal niet in Amerika. Ook omdat heel veel Amerikanen voetbal nog soccer noemden.
1: Ja,
0: omdat voetbal nog helemaal niet zo'n ding was. Ja, tegenwoordig met onder andere Messi, hè, maar ook Luis Suarez en Mascherano en Alba. En we hebben natuurlijk Ibrahimovic gehad en David Beckham die het voetbal in Amerika, het voetbal in Amerika heel groot hebben gemaakt. Er leeft er toch wat meer. Er is echt wel een grote competitie daarop gezet. En het is wat aanzienlijker geworden. Of tenminste, de competitie heeft wat meer aanzien gekregen.
1: Mm.
0: Dus ik denk uiteindelijk wel dat er meer Amerikanen uiteindelijk toch het stadion gaan bezoeken. Of in ieder geval de wedstrijden gaan volgen op televisie. Meer dan in 1994. Maar ik weet niet of het uiteindelijk echt wel gaat leven daar. Ik denk wel meer in Mexico, maar in Canada en in Amerika denk ik toch niet zo heel erg.
1: Nee, in Canada sowieso meer een hockeyland, hè?
0: Nee, dat klopt, inderdaad. Maar goed, aan de andere kant, Canada doet ook wel goed, hoor, qua voetbal.
1: Jawel.
0: Ik denk toch wel, weet je, dat op een gegeven moment als het Nederlands elftal echt goed gaat doen en we die wedstrijden op een gegeven moment hebben gezien, dat jij ook wel een heel klein beetje koorts gaat krijgen.
1: Ik weet het niet. Ik vooralsnog denk ik van niet. Wanneer was het ook weer precies? Over een maandje ongeveer?
0: Nee, 15 dagen.
1: 15 dagen.
0: Dan is het eerste, in ieder geval eerste wedstrijd van Nederlands elftal. Dus hoe zit het met jou, Oranje Korts? Laat het even weten. studio.nl/WhatsApp, ben ik heel benieuwd naar. Er zijn ook heel veel van die WK-hits uitgebracht, weet je wel. Gerard Joling heeft er laatst één gemaakt.
1: Oh.
0: Heb je die gehoord?
1: Nee.
0: Die heb je nog niet gehoord?
1: Nee.
0: Ben je er benieuwd naar?
1: Nee.
0: Nou, dan ga ik hem ook niet draaien, hoor.
1: Goed zo.
0: Nee, zometeen wil ik wel even een heel klein overzichtje van WK-hits. Ik ben toch benieuwd.
1: Okay.
0: En wat we ook gaan doen vanaf deze week, daar gaan we aankomende week mee, tenminste in één van de aankomende dagen mee starten, is dat we jou in ieder geval een soort hint geven, in ieder geval een suggestie geven, die je op je vakantiebandje mee kunt nemen richting je vakantieadres. Want ja, de zomervakantie zit er ook aan te komen. Over ongeveer een maandje ook gaat dat beginnen. Nou ja, nee, anderhalve maand denk ik. We zijn laat weer in deze regio met de zomervakantie. Maar dat we in ieder geval een suggestie meegeven die je kunt meenemen. En dan lekker dat zomerse gevoel alvast kunt beginnen. Dat is fijn, toch?
1: Ja, zeker.
0: Deed je dat vroeger ook altijd, van die cassettebandjes maken met dan de leukste muziek van het afgelopen jaar erop?
1: Ja, doe ik nog steeds, maar dan in de vorm van een...
0: Van een playlist.
1: Van een Spotify.
0: Ja, precies. Dus de cd's die zijn bij jou ook niet meer in de auto te vinden?
1: Nee, ik heb niet eens meer een cd-speler erin zitten.
0: Nou goed, en mocht je in ieder geval die suggestie willen hebben,

0: In.
1: Ja, zo is het, ja. Trouwens heb ik nog nieuws over zometeen. Schrijf het even op. Oma wordt geflitst.
0: Oh, ja. Ik weet al wat.
1: Heb je hem gezien, ja?
0: Ik heb hem voorbij zien komen van het weekend, ja.
1: Oké.
0: Wel grappig.
1: Nou, vertel ik zo meteen. Eerst nog even ga ik vertellen dat er ook hagel en veel regen in korte tijd kan plaatsvinden. De temperatuur loopt op naar in ieder geval zo'n 20 graden in het noorden en zuidwesten van het land. Lokaal zelfs 25 graden in het oosten van het land. Na passage van de buien koelt het dan weer af naar zo'n 17 graden. Kortom, ja, geniet van de droge momenten. Maar die zullen schaars zijn. Houd in ieder geval de paraplu in plaats van de schaar erbij. Want ja, de buienradar is ook wel handig om te weten wanneer het gaat regenen of niet. Nou, tot zover. Ja, meer kan ik er ook niet van maken. En dan zou je zeggen, ja, 20 tot 25 graden, korte broek kan wel aan. Ja, dat kan. Maar ik zou hem niet aandoen vandaag. Want ja, als het heeft geregend, koelt het af naar 17 graden. Vind ik wel een beetje te koud voor een korte broek. Ja, sommige mensen gaan met 5 graden al in de korte broek. Maar nee, mij niet gezien in zover. En daarnaast die 25 graden. Ja, die halen ze alleen in het oosten en niet hier in het westen van het land. Dus laat maar hangen. Wat je wel kunt doen is radio aanzetten. Althans, ja, als het goed is heb je hem al aan. Tot 10 uur zijn we er in ieder geval. Met de ochtendshow op Studio Alphen Kagebrazen. En jij bent welkom. Goedemorgen.

0: Alphen en Kaag en Brazen. Er zijn heel veel mensen die misschien wel niet kunnen. Maar hij, hij staat er nog mijlenver over. Hij kan helemaal niks.
1: Verschrikkelijke man is dat.
2: Dit is de ochtendshow.
0: Het valt nergens op.
1: Als je op die manier doorgaat, dan is het beter.

0: Nou, vandaag zijn wij radioactief. Deze dinsdag 2 juni 2026. Met de ochtendshow. Studio Alphen en Karen Brazen, waar je naar luistert. Goedemorgen. Laten we even wat nieuws doornemen.
1: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit, hoor.
1: Veel te vroeg om op te staan.
0: Here I go again. 4 voor.

0: dinsdag 2 juni 2026. Ries, wat is jou opgevallen?
1: Ja, onrust onder klanten van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken. De website en de app van het bedrijf zijn niet bereikbaar, waardoor gebruikers momenteel geen toegang hebben tot hun cryptomunten. Knaken heeft het bekendgemaakt zijn activiteiten te hebben gestaakt, omdat het niet de benodigde vergunning zou kunnen verkrijgen. Klanten konden via het platform handelen in digitale munten zoals Bitcoin en Ethereum. Sommige gebruikers zeggen dat zij voor duizenden en in sommige gevallen zelfs tienduizenden euro's aan tegoeden hebben uitstaan. Of klanten hun geld of cryptomunten terugkrijgen is nog onduidelijk. Het bedrijf zegt de mogelijkheden te onderzoeken en verwacht medio juni met meer informatie te kunnen komen.
0: Het voelt een beetje als de val van de DSB-fonds toen de tijd.
1: Ja,
0: van
1: dat,
0: de
1: is echt, dat is wel eventjes. Een hoop mensen zitten nou echt helemaal in de ja, hoe noem je dat? In de piepzak.
0: Ja, schrik en inslag.
1: Want als jij je geld ergens denkt veilig gestald te hebben, en het gaat in één keer failliet of het gaat in één keer uit de lucht en je kan niet meer bij je eigen spullen.
0: Ja. Ja, heel veel mensen dachten op een gegeven moment van laten we het niet bij een reguliere bank onderbrengen. Want ja, kans dat het omvalt of dat het niet goed gaat met zo'n bank. Ja. Die is vrij groot. En dan laten we het in ieder geval in cryptomunten omzetten. Maar dat schijnt dus ook nog niet helemaal goed ingedekt te zijn.
1: Ik heb ook cryptomunten, maar ik heb ze gewoon in een eigen wallet op mijn eigen computer staan.
0: Oh ja, heb je? Oké.
1: Ja, gek. Er stelt niks voor, maar toch, weet je.
0: Ik durf dat nooit aan op een of andere manier. Ik weet niet waarom.
1: Ja, achteraf denk ik altijd bij mezelf van waarom ben ik nou niet gelijk in de Bitcoin gestapt toen het net nieuw was.
0: Ja, maar dat is achteraf altijd.
1: Ja, dat is altijd.
0: Ik bedoel, nu ook, weet je wel, zo'n voetbalclub, Girona, waar Daley Blind bijvoorbeeld voetbalt.
1: Ja.
0: Waarvan de trainer is opgestapt en mogelijk naar Ajax vertrekt. Dat is Michel. Niet Michel in de zin van onze collega, maar andere Michel. De Spaanse Michel.
1: Ja.
0: Daar kan je nu ook instappen als een soort van aandeelhouder.
1: Oh, ja.
0: Iedereen kan dat doen voor een heel klein bedrag. En dan op een gegeven moment maar te hopen dat ze dan weer terugkeren naar de La Liga. De hoogste, de eredivisie van Spanje. Om te hopen dat de aandelen dan ook weer omhoog gaan. Maar je kan daar zomaar instappen. Sowieso, er zijn heel veel van dit soort dingen, weet je wel. Er zijn ook mensen die zijn dan een soort van, ja, hoe noem je dat? Van die crypto-experts. Mm-hmm. En dan moet je dan investeren. Er wordt heel veel reclame ook opgemaakt over op YouTube bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als je een videootje kijkt, dan kom je weer zo'n AI-stem tegen. En die zegt, je moet investeren en je kan heel veel geld verdienen binnen zoveel tijd. Ik snap nog steeds niet dat het kabinet hier niks tegen heeft gedaan. Ik vind dat zo raar.
1: Ik snap het ook niet. Kijk, je hebt dan zo'n crypto-register, maar daar komt dit bedrijf dus niet in voor. En het leidt erop dat het Rotterdamse bedrijf geen vergunning van de autoriteit Financiële Markt heeft gekregen.
0: Oh ja.
1: Ja, die heeft sinds 2024 het toezicht overgenomen van de Nederlandse Bank. Dus ja, weet je.
0: Oh. Ja, het wordt dus ook niet beschermd in zover.
1: Nee, dus je trapt er zelf eigenlijk al een klein beetje in.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat mijn gevoel gewoon zegt van, durf het niet aan. Nou, dan durf ik het ook niet aan. En dat ik er ook niet instap.
1: Ja.
0: Dat ik die fout in ieder geval niet kan maken. Aan de andere kant, mijn geld op de bank.
1: Ja,
0: dat kan ook zomaar omvallen. Aan de andere kant. Lange tijd al niet per se daar nieuws over gehoord. Hè? Dat we daar zorgen over moeten maken.
1: Dat.
0: Is trouwens de keuze dat je dan die crypto dingen hebt omdat je dan cash geld moest hebben? Of ik bedoel, het is wel moeilijk uit te geven op een gegeven moment.
1: Dat wordt wel moeilijk uitgeven.
0: Ja. Maar dat is in plaats van of gewoon erbij?
1: Nou ja, je hebt genoeg bedrijven waar je gewoon jouw munten of jouw bitcoins kan inruilen.
0: Oh, dat kan gewoon?
1: Ja, en dat gaat dan, en dan krijg je gewoon geld voor terug.
0: Oké.
1: Dan wordt op je rekening gestort.
0: Maar bij deze, je bent gewaarschuwd. Mocht je daar dus digitaal geld hebben ondergebracht, je bent je geld niet zeker. Dat is
1: dat.
0: Duidelijk. Zeg, over veiligheid gesproken.
1: Nou.
0: We hadden afgelopen week natuurlijk al het nieuws over dat hele gedoe rondom dat luchtalarm, toch?
1: Ja.
0: Er was heel veel gedoe over.
1: Gisteren.
0: Want afgelopen weken natuurlijk over het afschaffen van het luchtalarm. Nou, gisteren schrok ik me echt de hele rambam.
1: Ja, ik heb eerlijk gezegd, ik heb A, het luchtalarm niet gehoord, en B, ik heb ook het NL-alert niet gehoord op mijn radio, op mijn telefoon. Ik snap er echt niks van.
0: Ja, ik kwam om 12 uur, precies kwam ik thuis. En op een gegeven moment toen ik voor mijn deur stond, toen stopte mijn muziek ermee. Want ik kreeg zo'n NL-alert op mijn telefoon. En daarna kreeg ik een bericht van mijn vrouw. Toen dacht ik, oké, wat is nu waar? krijg ik nu dat het luchtalarm afgaat omdat ik een bericht van mijn vrouw krijg, of omdat het luchtalarm moet afgaan? Maar beide was het geval, toevallig precies op hetzelfde moment. Dus het was niet het luchtalarm omdat mijn vrouw weer wat wilde.
1: Ja, precies.
0: Maar het luchtalarm ging natuurlijk gisteren af. Gisteren ook een NL-alert die je dan kreeg als ware van een testbericht op je telefoon. En afgelopen weken natuurlijk heel veel discussie over het afschaffen van dat luchtalarm. Nu 4 veiligheidsregio's, die vinden het ook onacceptabel als er eind volgend jaar

0: geen goed alternatief is voor het luchtalarm. Okay. En daarbij noemen ze dan eigenlijk die NL-alert geen goed alternatief. Dat schrijft in ieder geval burgemeester Schouten van Rotterdam namens de vier regio's aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet is het luchtalarm verouderd en is het beter om in geval van van nood eigenlijk een NL-alert uit te sturen.
1: Ja.
0: En daarbij gebruiken ze dan natuurlijk de berichten die worden naar de mobieltjes verstuurd en dat soort zaken. Maar ja, op het moment dat bijvoorbeeld het mobiele netwerk eruit ligt. Of gisteren was er ook weer een hele grote storing mobiele netwerken.
2: Buiten dat hele verhaal, ik vind zoiets. De regering, of tenminste, de overheid heeft de taak om jou als burger te beschermen.
0: Ja.
2: Dat is hun hoofdbestaan.
0: En iedereen dan ook, hè? En dus iedereen moeten ze daarin bedienen.
2: Precies, elke inwoner moet beschermd zijn. Nou, prima, dat is allemaal geregeld. Maar wat gaan ze nu dus doen om die luchtalarm weer weg te halen? Gaan ze dus de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf leggen, dat zij dus een telefoon hebben om op de hoogte te worden gesteld als er een calamiteit is?
0: Ja,
2: is dat natuurlijk een omgekeerde wereld?
0: Of dat je door moet geven aan de mensen die om je heen staan of zo. Ja, dat is toch heel raar inderdaad. Maar goed, er zijn ook genoeg kwetsbare groepen in het land. Die begrijpen bijvoorbeeld de tekstberichten minder goed, omdat ze laaggeletterd zijn. Of ja, het is verder natuurlijk kwetsbaar op het moment dat zo'n mobiel netwerk uitvalt. Dus ja, het kabinet die zoekt wel een alternatief, wordt er gezegd. Maar de regio's vrezen dat het vooral gericht is op militaire dreigingen en minder op bijvoorbeeld een overstroming of een grote brand of iets dergelijks. Ja. Ik bedoel, op het moment dat er een grote brand plaatsvindt, dan krijgen we regelmatig zo'n NL-alert. Alleen je hoort dan het luchtalarm niet afgaan.
2: Nee, ja, dat.
0: Dus daar zie je al eigenlijk een soort van kentering in het hele verhaal. Maar ja, het is toch wel iets waar we, tenminste waar ik me best wel wat zorgen over maak, moet ik zeggen. Hoor.
2: Zeker.
0: Dus het wordt in ieder geval gesproken over door vier veiligheidsregio's, waaronder dus Rotterdam. En burgemeester Schouten die is daar de voorloper op. Nou, okay. Dat wat betreft het nieuws van nu. Zometeen krijg je nog meer nieuws van de NOS. En natuurlijk ook het nieuws uit de regio. Heb jij je stopt net een koekje in je mond. Ik wilde even aan je vragen. Heb jij toevallig al een kleine aanwijzing voor een bericht voor zometeen? Maar laat maar zitten. Eet eerst een koekje maar even op.

en Wildwands in de ochtendshow. Wilde belevenissen? Of die er zijn geweest in de regio, dat hoor je zo meteen van Richard Harreman. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30 door de hoofdpunten van de NOS.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof werd duurder in mei door de blokkade van de straat van Hormuz. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Het nieuws uit de regio dan krijgen we van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een succesvolle zaterdag voor meerdere regioclubs in de na-competitie. ARC, Koudekerk, BSC 68, Hazewoudse Boys en Bernardus bereikten de finale. Toch was niet elke club succesvol. Alphense Boys en Zwammerdam werden helaas uitgeschakeld. En zet het even in je agenda, Wesley. ARC speelt morgen en zaterdag tegen Nieuwehoorn voor promotie naar de vierde divisie.
1: Ja, morgen dus inderdaad. Om 8 uur ook daarvoor een speciale uitzending van Sportlokaal. Daarmee zal Greenheart Country, normaal gesproken van 9 tot 11... Weer eenmalig om 6 uur worden uitgezonden. Want ja. Net als vorige week eigenlijk.
2: De gemeenteraad van Alphen aan de Rijn heeft 3 nieuwe raadsleden verwelkomd. André de Jeu van Nieuw Elan, Ayla Covington van Pro en Pim van Dam van D66 nemen de vrijgekomen zetels over van de nieuwe wethouders. Ook heeft Gerard van As aangekondigd zijn raadzetel op een later moment op te geven. Achter de Rooms-Katholieke Petruskerk in Roelofarensveen is afgelopen zondag een nieuw gedenkpark officieel geopend. Het park bij de begraafplaats kreeg onder meer een aanlegstijger, waardoor het ook via het water bereikbaar is. Bij de opening waren onder andere bisschop van de Hende en burgemeester Astrid Heijsteen-Bolt aanwezig. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, eerder deze ochtend zei ik het al. Ik voorspelde al een drukke ochtendspits. En dat is het ook. Er zijn op dit moment 8 meldingen. In totaal 54 minuten vertragingstijd. Ik krijg van mij de langste. Dat zijn die van... laat ik ze allemaal maar doen. Ik wilde zeggen, die van 5 minuten of langer, dat zijn er dan 7. Ja, voor die ene doe ik het niet zo moeilijk, hoor. De A4 Rotterdam richting Amsterdam is dus één van die files tussen knooppunt Ieperburg en Zoetewoudendorp. Op dit moment heb je daar 9 minuten vertraging. 3 minuten op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. Gaan we naar de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, daar 6 minuten vertraging. En 11 Leiden richting Bodegraven, tijdverlies van 7 minuten tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. De N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazewoudendorp en Zoetewoudewijpoort, 6. De N207 Bergambach richting Alphen aan de Rijn tussen Afrit Haasrecht en de aansluiting met de N457, 8. En tot slot ook tijdverlies op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Want tussen Wouwbrugge en Leimuiden daar 6 minuten vertraging. Hoe is het op het spoor?
2: Nou, daar heb ik gelukkig niks te melden. Alles rijdt lekker door.
1: Nou, kunnen we dat lijstje in ieder geval afsluiten. Ander lijstje krijg je zometeen, namelijk de 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Vriend van de show, die gaat ze zometeen weer aan ons voorleggen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Wil je meespelen? Dat kan via de app studiealf.nl/WhatsApp. Benieuwd. Wie wordt vandaag de dagwinnaar? Nou, dat allemaal zometeen. Jonas Brothers en Foxy hoor je ook zo in de ochtendshow.

0: Jonas Brothers en Strong Enough in de ochtendshow. En daarvoor Get Up van Foxy. 1978 komt hij alweer vandaan. Kwart voor acht in de ochtendshow. Studio van Karen Brazem. Dinsdag 2 juni vandaag.
1: Tweede van juni alweer.
0: Nog 25 dagen en dan ben ik jarig. Ja, ik ga het nu aftellen ook, hoor.
1: Ja, ga je nu echt aftellen?
0: Ja, ik ga echt aftellen.
1: Hoeveel oud word je ook weer?
0: 25. 30. Ja. Nee, ik zit echt niet mee wat betreft de leeftijd. Maar het is wel dat ik denk, nou, ja, moet je van alles optuigen, zeg maar. Dat vind ik altijd een gedoe. Wie ga je uitnodigen en wie niet, weet je wel? En ga je dan de familie en vrienden apart uitnodigen? Of doe je dat allemaal bij elkaar? Past dat allemaal wel? Ik bedoel, iedereen heeft tegenwoordig ook kinderen, weet je wel. Dus dat moet je dan weer als extra visite rekenen.
1: Dan moet je ook weer zorgen voor een springkussen en zo.
0: Ja, springkussen, zwembad, alles. Ik bedoel, en dan ook weer toezichthouders en zo. Dat soort zaken.
1: Is wel weer het voordeel als je natuurlijk in de zomermaanden jarig bent. Dan kan je lekker barbecuen en zo.
0: Nou ja, dat
1: kan in de winter ook natuurlijk, maar goed.
0: Zeker, want dat heb ik wel eens met mijn vrouw de verjaardag gedaan. Dat is begin van het jaar altijd in de winterperiode. Ja. Dan doen we wel eens een winterbarbecue'tje. Maar in de zomermaanden, ja, je zegt dat wel, Ries, maar het is niet altijd even lekker weer.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus je kan het risico nemen door heel veel mensen uit te nodigen en dan eigenlijk met het idee van we gaan iedereen naar buiten gooien. Mm-hmm. Maar de kans bestaat dat het gewoon knijthard regent. Ja. En dat je er helemaal niks aan hebt.
1: Ja, goed,
0: en dat iedereen gewoon binnen moet zitten. Ja, ik weet niet hoeveel kamers ik heb thuis waar iedereen kan zitten. Maar ik denk niet dat als ik zeg maar zoveel mensen tegelijkertijd uitnodig, dat het in mijn huis past.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Dan moet je eigenlijk net als de coronaperiode, moet je gewoon een soort tijdsloten indelen. Of een stoet langs de deur. Dat ze gewoon in de auto moeten blijven zitten. En dat ik dan in een tentje voor de deur ga zitten. En dat mensen dan als een soort van...
1: Een soort drive-thru.
0: Ja, of hoe noem je dat ook weer? Niet een oubade, maar een... weet je wel, met Koningsdag.
1: Ja.
0: Of Koningendag. Dat Juliane dan daar op de bordes gaat zitten. En dat dan de hele stoet voorbij komt zetten.
1: Zo'n defilé,
0: weet je wel. Dat je dat gaat organiseren. Ik denk niet dat heel veel mensen daarvoor in zijn, maar goed. Zeg, de ochtendshow Studio Alphen Karen Brazem, ik zei het al. Ja, het is inmiddels 8:12. Laten we hem gauw gaan doen. Waar of niet waar? Elke dag rond 7:45 spelen we dit spel. Drie stellingen krijgen we weer van Thijs van der Dussen. Dat is vriend van de show. Die heeft hij weer verzameld voor ons. En wij moeten daarop antwoorden met waar of niet waar. Zijn ook de enige twee antwoorden die we daarop kunnen geven. En jij kunt het ook doen via de app studioalphen.nl/WhatsApp. Zet hem alvast open, want zometeen krijg je die stellingen van ons. Maar zet in je bericht dan in ieder geval een 1, 2 en 3. En daarachter dan waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En kunnen we zometeen berekenen wie de dagwinnaar wordt voor deze dinsdag 2 juni 2026. Want ja, die titel wil je. En, ja, ik heb iets nieuws. Althans, dat is dan even tijdelijk. Ik heb ook een sticker voor je, voor goed gedrag.
1: Oh.
0: Dus wil je een sticker en de titel dagwinnaar? Studio11.nl/WhatsApp. Zet hem open. En doe mee met waar of niet waar. Nou,
1: ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Thijs van der Dussen, daar zeg ik goedemorgen tegen. En kom maar door met stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan rupsen die zichzelf kunnen vermommen als vogelpoep. Waar of niet waar?
0: Ja, toevallig heb je gisteren hier al een klein voorzetje op kunnen krijgen als je gisteren hebt geluisterd. Maar bestaan er rupsen die zich kunnen vermommen als vogelpoep?
1: Ja, ik zeg waar. Want ze kunnen zich als alles vermommen, lijkt het wel.
0: Ja, is dat zo?
1: Soms lijkt het zelfs op een grote tak of op een blaadje of wat dan ever. En
0: dan krijg je een takkenrups.
1: En waarom dit weer niet, weet je? Dus ik zeg waar.
0: Oké. Okay. Ja, ik weet wel, rupsen moeten zichzelf natuurlijk beschermen voor de vogels. Maar je eet de vogels hun eigen poep op, à la de katten, zeg maar. Ik bedoel, katten eten ook wel eens. Honden eten ook hun eigen poep op. Al dan niet van de ander.
1: Ik weet het niet.
0: Katten doen dat ook nog wel eens. Ja,
1: het is 10 voor 8, alle hoogs op.
0: Konijnen doen dat ook. Ja, doen vogels dat ook, is dan de vraag. En ze eten in ieder geval die rupsen en kunnen ze zich dan vermommen tot vogelpoep, waardoor ze niet worden opgegeten, is een beetje de vraag eigenlijk. Ik zeg dat het niet waar is.
1: Jij zegt niet waar?
0: Ik zeg niet waar.
1: Ik heb hem genoteerd.
0: Oké. Gaan we naar stelling nummer 2. Thijs, kom maar door.
2: Stelling nummer 2. Een vallende sneeuwvlok kan meer dan een uur onderweg zijn voordat hij de grond raakt. Gewoon een heel uur.
0: Ja, dus een sneeuwvlok kan meer dan een uur onderweg zijn voordat hij uiteindelijk de grond raakt. Nou, je sneeuw die valt soms nog wel eens best langzaam.
1: Ja, dat. En er staat natuurlijk op grote hoogte staat natuurlijk behoorlijk wat wind.
0: Ja, op hoge hoogte.
1: Dus ik zeg waar.
0: Duurt het dan een uur? Jij zegt in ieder geval waar.
1: Ja.
0: Oké. Ja, ik denk ook wel dat het waar kan zijn.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dan noteer ik die van jou ook.
0: Zeker als er een beetje wind staat, dan duurt het nog veel en veel en veel langer.
1: Ja, daarom.
0: Oké. Okay. Dan stelling nummer 3, de laatste voor vandaag.
2: En stelling nummer 3. Sommige schimmels kunnen levende insecten besturen. Waar of niet waar?
0: Sommige schimmels kunnen levende insecten besturen. À la dat ik zeg maar zo'n automatisch autootje heb die ik op met afstandsbediening kan besturen. Of, dus, of een drone of zo.
1: En dus datgene waar dingen zoals. Hoe heet je ook weer? Van die zombiefilms en die zombieseries allemaal op gebaseerd zijn.
0: Ja, is dat dan fictief of is dat echt?
1: Nou, ik heb wel dingen voorbij zien komen inderdaad dat de insecten inderdaad worden overgenomen. Of dat nou dode insecten waren of leven. Ik hou het op leven, dus ik zeg waar.
0: Oké, ja, want daar gaat daar wij Thijs van der Dussen zich niet over uit, hè? Of nee, dat nou levend of dood is.
1: Ja, het zijn echt levende insecten, zei hij.
0: Dus. Oh, nog één keertje dan.
2: En stelling nummer 3. Sommige schimmels kunnen levende insecten besturen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Jij zei?
1: Ik zei waar.
0: Jij zei waar. Ja, ik zit even te kijken naar de antwoorden. Kan ik hem tactisch inzetten? Ja, kan ik wel doen. Maar goed, we hebben sowieso één antwoord verschil. Dus er gaat in ieder geval een dag weer naar uitkomen tussen ons twee, Ries.
1: Ja.
0: Dus ik ga met jou mee. Ik zeg ook gewoon waar. Ja, okay. Joh, maak het uit ook. Nou, dat wat onze antwoorden betreft. Wat zijn jouw antwoorden op de stellingen? Waar of niet waar? Dat kun je appen naar studioelf.nl/WhatsApp. Zet in je bericht dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Ja, nog één keer dan de stellingen voor vandaag, Thijs. Want dan hebben we alles bij elkaar.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan rupsen die zichzelf kunnen vermommen als vogelpoep.
0: Waar of niet waar?
2: Niet waar.
0: Ja, precies.
2: Stelling nummer 2. Een vallende sneeuwvlok kan meer dan een uur onderweg zijn voordat hij de grond raakt.
0: Waar of niet waar?
2: Een heel uur.
0: Een heel uur, ja.
2: En stelling nummer 3. Sommige schimmels kunnen levende insecten besturen. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar? Dat zijn de antwoorden die je erop kunt geven. studioelf.nl/WhatsApp. Geef het door. En ja, zet in je bericht dan 1, 2, 3 erachter waar of niet waar. Wellicht kunnen we jou zo meteen dus uitroepen tot dagwinnaar voor deze dinsdag 2 juni 2026. Moet je wel even meespelen? Ja, en ik beloofde het al. Ik beloofde het al? Is dat een goede Nederlandse zin? Volgens mij niet.
1: Ik heb het al beloofd.
0: Ik heb het al beloofd. Je krijgt er ook een sticker bij, mocht je de dagwinnaar zijn vandaag. Dus,
1: we hebben stickers tegenwoordig, mensen.
0: We hebben een sticker, ja. Voor goed gedrag. studio11.nl/WhatsApp voor jouw antwoorden. Ja.

0: Ja, daar waren ze dan, The Manic Street Preachers. And your love is your love alone is not enough. Ja, niet alleen jouw liefde is goed genoeg, maar onze liefde ook. En jouw liefde ook via de app, studioalf.nl/WhatsApp. Jouw liefde en jouw antwoorden kon je doorsturen via die app. En ja, dan gaat het natuurlijk om waar of niet waar. Het zijn de drie stellingen van Thijs van der Dus, een vriend van de show, waar je antwoord op kon geven. Wij hebben dat ook gedaan hier in de studio. Maar we hopen in ieder geval jou uit te roepen tot dag, winnaar vandaag. Niet alleen die titel krijg je van ons vandaag, maar ook een sticker voor goed gedrag.
1: Yay. Ja,
0: is toch fijn, hè, een sticker. Kun je overal opplakken. Lekker blijven plakken, zou je zeggen. Nou, zeker even blijven plakken, want we gaan de antwoorden eens even doornemen. En ook de stellingen, want stelling nummer 1, Thijs, ja, die klonk als volgt. Goedemorgen, Thijs.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan rupsen die zichzelf kunnen vermommen als vogelpoep. Waar of niet waar?
0: Nou, een goorbericht deze ochtend, maar er zijn rupsen die zich kunnen vermommen als vogelpoep. Althans, dat is de vraag, waar of niet waar. En wat had jij geantwoord, Dries?
1: Ik had gezegd waar.
0: Je had gezegd waar. Ik had gezegd niet waar. Ja, ik denk, je moet toch even tegen Richard ingaan om te proberen om van hem te kunnen winnen. Maar...
1: Ja, alle andere woorden hebben we allemaal gelijk. Dus dit is gelijk de bepalende vraag van wie heet de winnaar van ons tweeën.
0: Ja, lekker spannend ook meteen weer.
1: Ja.
0: Nou ja, laten we het antwoord maar even vragen dan aan Thijs. Thijs, wat is het antwoord op stelling nummer 1?
2: En dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Die is waar.
0: Ah.
2: Ja, sommige rupsen lijken zo sterk op vogeluitwerpselen dat roofdieren ze negeren, omdat ze denken dat poep is. Ja. Hartstikke slim.
0: Gadverdamme. Maar jij zegt... Nou, jij, het klinkt alsof je het niet goed hebt, Ries, maar je hebt het hartstikke goed.
1: Ja.
0: Ja, dus waarom de...
1: Nee, gewoon A van gewonnen.
0: Oh, zo, op die manier.
1: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd bij deze nu al.
1: Ja.
0: En stelling nummer 2 dan?
2: Stelling nummer 2. Een vallende sneeuwvlok kan meer dan een uur onderweg zijn voordat hij de grond raakt. Gewoon een heel uur.
0: Ja, een heel uur
1: ja.
0: Of langer is een sneeuwvlok onderweg. Is het waar of niet waar? Jij hebt daar op geantwoord en daarmee ik automatisch ook.
1: Waar.
0: Waar. Is het waar of niet waar, Thijs?
2: Stelling nummer 2 is ook waar. Ja, bij weinig wind en grote hoogte kunnen sneeuwvlokken heel langzaam dalen. En zijn ze daardoor wel eens meer dan een uur onderweg.
0: Ja. Duurt lang, hè, voordat de sneeuw valt.
1: Zoiets, ja.
0: Nou, ik hoop dat er geen sneeuw meer gaat vallen. Ja, hagel wel vandaag. Dat is in ieder geval wat de voorspelling is. Maar ja, met de temperaturen van nu en de meteorologische zomer, ik hoop geen sneeuw.
1: Ik zag verleden keer ook iets kijken van de zon. Zo'n lichtdeeltje, zo'n foton zoals dat dan heet.
0: Ja.
1: Dat kan soms wel jaren onderweg zijn vanuit de kern van de zon naar ons toe.
0: Hoe kan het dan zo warm zijn?
1: Ja, dat is wel anders. Een foton maakt weer geen warmte.
0: Nee, ik bedoel, de lichtstraal van de zon is warm. Dus wat dat betreft...
1: Ja, maar dat heeft weer met andere dingen te maken.
0: Dat heeft weer met andere... Oké. Okay, ja, ja. Nee. Laten we dan gauw gaan naar stelling nummer 3. Die klonk weer als volgt.
2: En stelling nummer 3. Sommige schimmels kunnen levende insecten besturen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Dat is ook hier de vraag natuurlijk. Wat had jij geantwoord, Ries?
1: Waar.
0: Waar, ik zei voor de fun ook maar waar. Is het ook waar, Thijs?
2: En dan het antwoord op stelling nummer 3 en die is ook waar. Ja, bepaalde schimmels beïnvloeden het gedrag van insecten om zich beter te verspreiden.

0: Schrijven ze eigenlijk als een soort levende taxis.
1: Levende taxis.
2: Ja, nou ja, eigenlijk meer, hoe noem je dat? Als je zo'n green wheels eigenlijk meer. Want ze besturen zelf namelijk de insect. Ik wil daar naartoe.
1: Ja, oké. Maar green wheels is ook wel iets van goed voor het milieu, zeg maar. Dus,
2: Ze
1: liften me in ieder geval mee. Ja, oké. Het antwoord op stelling nummer 3 had dus moeten zijn waar. Stelling nummer 1 was?
2: Waar.
1: En stelling nummer 2 was?
2: Waar.
1: En stelling nummer 3 was?
2: Waar.
1: Dat betekent dat we 3 keer waar hadden willen zien in de app. Yes. studio11.nl/WhatsApp. En dat is precies hetgeen wat Diederik heeft ingezonden. Diederik heeft namelijk waar en waar ingezonden. En dat betekent dat hij het hartstikke goed heeft. Yes. En dus de dagwinnaar is.
2: Goed gedaan.
1: Nee, Diederik heet hij niet. Ja. Daan. Goed gediederik.
2: Ja, goed gediederik.
1: En Diederik, bij deze, je krijgt niet alleen de titel dagwinnaar vandaag. Je krijgt ook gewoon een, jawel, echte sticker.
2: Hey.
1: Nou, dat is lang geleden, denk ik, dat je die hebt gehad. De laatste keer was misschien wel op de middelbare school. Of je moet een dochtertje hebben of een zoontje die je af en toe ook een sticker geeft. Maar dan niet voor goed gedrag, maar gewoon omdat hij het zelf niet meer wil. Nou, tot zover dit spel. Waar of niet waar, morgen rond 8:15 gaan we weer spelen. Waar of niet waar op Studio 11 in Kagebrazem in de ochtendshow. Zeg, zometeen in de ochtendshow, dan gaan we eens even bellen. We gaan verbinding maken met Boskoop, want ja, er staat een evenement op de planning. Ik vraag me alleen af of dat die vandaag doorgaat. Maar goed, daar gaan we het zometeen even over hebben. Luca van Delden gaan we bellen zometeen. En ook zometeen de voor of de na. We gaan je muziekkennis testen. Wil je meespelen? Nou, hou die app open. studio11.nl/WhatsApp. Want ook daar kun je je antwoord kwijt voor de voor of de na. En daarvoor eerst nog het nieuws van 8:00.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
7: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
9: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De Ochtendshow. Hele goedemorgen, 8:02. De Ochtendshow op Studio 11 in Kagebrazem. Het is tijd voor het nieuws. Krijg je van de NOS.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
13: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders tanken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
12: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
14: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
12: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het

0: het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dorien Bouwmans, dankjewel. En dan het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het centrum van Alphen aan de Rijn stond afgelopen zaterdag in het teken van de 12e editie van het Alphense Korenfestival. Op 14 podia traden 69 koren op, goed voor ruim 2100 zangers en zangeressen. 16 koren kwamen uit Alphen zelf. Het grootste koor was Popkoor Prestige uit Leiden met 125 leden. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een gewelddadige woningoverval in Alphen aan de Rijn. Tegen een 36-jarige Hagenaar werd 44 maanden cel geëist, terwijl een 33-jarige verdachte uit Rijswijk 66 maanden tegen zich hoorde eisen. Bij de overval in 2022 werden een gehandicapte man en zijn vriendin vastgebonden, mishandeld en bedreigd. Volgens het OM gaat het om een brute overval op een kwetsbaar slachtoffer. Over twee weken begint de feestweek Leimuiden. Een week lang zijn er activiteiten, spellen en kermisattracties in het dorp. Opvallend is dat dweilen tussen de plassen dit jaar ontbreekt. Volgens de organisatie wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor een terugkeer in 2027. De feestweek start op 12 juni met het havenfeest. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, ik voorspelde een hele drukke ochtendspits. Het is eigenlijk wel aan het meevallen op dit moment. Want er zijn behoorlijk wel wat meldingen, maar die duren niet zo lang. Echt maar 3 of 4 minuten. Daarom krijg je van mij de meldingen van 5 minuten of langer. Dat zijn er 4 op de A12, de richting Utrecht, tussen Reeuwijk en Nieuwebrug. Staat op dit moment 4 kilometer. Je vertraging is daar 5 minuten. Op diezelfde weg, maar dan tussen Nieuwebrug en Harmelen. Daar staat 3 kilometer en daar is je vertraging ook 5 minuten. Gaan we naar de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 8 minuten vertraging. En tot slot oponthoud op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer en daar is je tijdsverlies 5 minuten.
2: Er komt er nog net eentje snel tussendoor. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld staat 2 kilometer verder, maar heb je wel 13 minuten vertraging.
1: Oké, die zie je als update. Dankjewel voor de update, Ries. Heb je ook een update wat betreft het spoor?
2: Nee, daar is het weer stil.
1: Maar daar heb je toch wel een update, dat het gewoon stil is?
2: Ja, blijf stil. Ja,
1: okay. Dus hoor je precies...
2: Gewoon doorrijden.
1: Je hoort er vrij weinig eigenlijk op dit moment.
2: Ja. Zoals ik zeg, blijf stil.
1: Het is echt wel heel stil eigenlijk ook zo. Weet je dan? Nou, je hoort eigenlijk gewoon de vogels bijna fluiten. Dus toch.
2: Oh, zijn we bij die begraafplaats waar die aanlegsteiger is?
1: Nee. Oh, we moeten stil zijn. Wij gaan door, hoor.
3: De Ochtendshow met Wesley Hoek.
1: Herrie maken tot 10 uur. Je bent welkom.
3: Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
4: Goedemorgen. Hey, hallo Wesley.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Wauw, een hele goedemorgen. Ik denk dat ik nog nooit goedemorgen heb gezegd en het zo erg heb geleend. Goedemorgen.
5: Morgen.

0: De nieuwste Bebe Rexha heet Sad Girls. En dan word je hier in de ochtendshow net als U2 en Elevation.
1: What music is that I hear? Something to try and make you feel at home.
0: Ja, goedemorgen, 16 over 8, dinsdag 2 juni 2026 vandaag. Je bent bij Studio FNK Gebrazem voor de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je. Ja, even wat nieuws dan, want in Nieuwveen heeft een grote schuurbrand plaatsgevonden. Gisteren gebeurde dat. Ook voor flinke overlast heeft gezorgd, want bij de brand kwam asbest vrij. Ja, dat is...

0: En ook hebben ze extra maatregelen moeten nemen. Ook paarden die op het terrein aanwezig waren, zijn uit voorzorg nagekeken door een dierenarts. Gelukkig lijken de dieren er goed vanaf te zijn gekomen.
1: Gelukkig maar. Ja.
0: Ook in de regio was er brand in een jachthaven in Welbrugge natuurlijk afgelopen weekend. Daar gingen 3 boten verloren. 4 mensen zijn uiteindelijk gecontroleerd door hulpverleners. Maar voor zover bekend raakte er niemand ernstig gewond. Dat is ook goed nieuws. Ja. Op het slechte nieuws natuurlijk. Je hoopt natuurlijk goed nieuws op te volgen na het slechte nieuws. Maar dit is wel het verhaal wat betreft die brand dan in ieder geval. Positief nieuws, laten we daarmee afsluiten. Want het Theater Castellum die heeft dit seizoen meer kaarten verkocht dan vorig jaar in deze periode.
1: Oh.
0: En bovendien zijn er ook veel nieuwe bezoekers die de weg naar het theater vinden. Het cultuurcentrum spreekt zelf. Ja, cultuurcentrum. Ik vind het een rare term eigenlijk voor het Theater Castellum. Ik vind niet eens een cultuurcentrum, ik vind het gewoon een flink theater.
1: Ja.
0: Maar goed. Het spreekt zelf van de geweldige ontwikkeling en verwacht opnieuw een sterk seizoen. Nou ja, dat is mooi om dit verhaal mee af te sluiten. Ander verhaal, dat gaat over het volgende. Het is namelijk de zomerperiode. De meteorologische zomer is begonnen. En de periode van ook veel buitenactiviteiten. Waaronder, fluitende kinderen. Want de avondvierdaagse wordt gelopen. Ja, afgelopen week was hij in Alphen aan de Rijn te vinden. Deze week is dat in Boskoop. En aan de telefoon daarvoor hebben we Luca van Delden. Luca, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, Luca, gisteren de eerste dag van de avondvierdaagse. Hoe is het gegaan gisteren?
2: Ja, we hebben echt een hele goede start gehad gisteren met een geweldig weer. We hebben dit jaar meer dan 900 betalende lopers. Dus dit was echt een super eerste avond.
0: Zo, 900. Is dat ten opzichte van de afgelopen jaren meer of minder?
2: Ja, we zien na de corona gelukkig weer een stijgende lijn. Dit jaar hebben we 60 meer lopers dan vorig jaar. Dus dat is hartstikke positief.
0: Dat is zeker positief. Hoe heb je ze zo enthousiast weten te krijgen om mee te doen?
2: Ja, waar we veel op inspelen is gewoon de scholen. Weet je, daar hebben we natuurlijk onwijs veel enthousiaste kinderen. Iedereen vindt het gewoon hartstikke leuk om altijd mee te lopen.
0: Zijn ze na zijn avond dan net zo enthousiast als dat ze begonnen? Of merk je dan altijd ergens in de loop van de week wat deelnemers die dan afhaken?
2: Nou, we zien gelukkig geen afhakers. Maar wat we uiteraard wel zien is dat op donderdag, de laatste avond bij de intocht, die kinderen toch wel wat langzamer beginnen te lopen dan op de maandagavond.
0: Ja, het tempo ligt wat lager.
2: Ja.
0: Welke route wandelen ze dan?
2: Nou, op de donderdag doen we altijd een verkorte route. Omdat we daarna de intocht lopen.
0: Ja, welke route is dat dan? Kun je ons een beetje meenemen?
2: Jazeker. Donderdag starten we bij ons op het dorp in Boskoop. En dan lopen we een stukje over de Zuidkade en dan gaan we het Waterrijk door. Waar we ook een nieuw stukje van het Waterrijk pakken. Dat is altijd leuk met nieuwe wijken. En daarna starten wij de intocht over de Boezemaan en de Mooie Zijde.
0: Kijk, dus het moois van Boskoop die komt voorbij.
2: Jazeker.
0: Is het dan ook zo, ik weet niet of je over een brug heen moet lopen, maar je merkt het wel eens bij bijvoorbeeld de Tour de France, dat de wielrenners, die moeten dan wel eens wachten voor een spoor wat dicht gaat. Althans de slagbomen, oftewel de trein moet er langs, of een brug die open gaat. Is dat met de wandelvierdaagse ook het geval?
2: Nou, we gaan woensdag over het welbekende hefbrug over Boskoop.
0: Ja.
2: Het is wel eens jaren gebeurd dat we daar even voor moesten wachten, maar ik hoop dat dit jaar niet gaat gebeuren.
0: Nee, het is niet zo dat de brug dan open blijft voor de wandelaars en dat de boten even moeten wachten op dat moment.
2: Nee, helaas was het maar zo'n feest.
0: Ja. Nou ja, gelukkig kunnen ze daarna in ieder geval doorwandelen. Wat maakt het nou volgens jou zo leuk om mee te doen aan die avondvierdaagse?
2: Nou, het is gewoon hartstikke gezellig. Je loopt met honderden kinderen samen, met papa's, mama's, opa's en oma's. Allemaal gezellig een praatje, wat lekkers. Het is gewoon hartstikke gezellig. En het sfeertje, dat maakt het gewoon echt leuk.
0: En wat voor sfeer is er dan? Want ik bedoel, vroegere tijden had je die fluitende kinderen, zeg maar. Maar tegenwoordig, lopen ze dan met van die boomboxen en heel veel muziek en zo? Of zorgen jullie daar als organisatie voor?
2: Nou, wij zorgen voor muziek onderweg elke dag. Zeker dit jaar, omdat wij het voor de 45e jaar organiseren. Dus onderweg is er muziek. Voor de rest, de kinderen die maken gewoon lol. Die zingen met z'n allen. Dat is gewoon leuk.
0: Wat is het liedje wat je het meest voorbij hebt horen komen?
2: Nou, elk jaar zijn toch wel een beetje de top 40 liedjes. De nummers die dan echt onwijs een hit zijn. Dus dit jaar is er bijvoorbeeld Cheerio. Die horen gewoon heel veel voorbij komen. En dat vind ik zo mooi om te horen.
0: Dus aan het einde van de week kan je hem ook meezingen?
2: kan ik dat nummer ook uit mijn hoofd. Ja.
0: Is er nou, je noemde net al, er is een klein stukje nieuw, zeg maar, aan de route toegevoegd. Is er bijvoorbeeld ook een element waar...

0: waarvan je zegt, nou, daar zouden we in de toekomst heel graag eigenlijk ook langs willen lopen, oftewel toevoegen we, aan de parcours?
1: Nou, wat we elk jaar doen is proberen om door de nieuwe wijken heen te lopen. En dat blijven we gewoon elk jaar toevoegen aan de routes. En wat ook nog wel een keer leuk zou zijn, is om over stukken weilanden of boerenlanden te lopen. Want dat is eigenlijk heel lang geleden dat we dat hebben georganiseerd.
0: Oké, dat was vroeger wel het geval.
1: Ja, is dat wel gebeurd, ja.
0: Maar waarom gebeurt dat nu dan niet meer? Heeft dat te maken met de boeren die het land niet beschikbaar stellen? Of?
1: Ja, het is ook een stukje organisatie. De organisatie van de avondvierdaagse zelf is echt al een hoop werk. En dit zijn al dingen, dat kunnen we er eigenlijk gewoon niet bij hebben.
0: Nee, hoeveel extra werk is het dan?
1: Nou ja, je zal maar contact moeten opleggen met al die boeren en moeten onderhandelen over de tijden. En weet dat is gewoon lastig.
0: Nee, het moet niet zo zijn als Coubertha aan het grazen is dat de kinderen dan ineens voorbij lopen.
1: Nee, dat we er overheen stormen.
0: Ja, precies. Ja. Of op de koe gaan zitten. Dat wil je ook niet hebben op dat moment.
1: Daarom. Nee.
0: Zeg, donderdag de laatste wandeldag natuurlijk. Wat krijgt iedereen als hij het haalt?
1: Nou, ze krijgen op het einde, dat ligt er een beetje aan hoe vaak ze hebben meegelopen, maar ze krijgen of een medaille of een klein standbeeldje ter herinnering. En we sluiten altijd af met een broodje en een drankje voor iedereen.
0: Oké, dus iedereen wordt goed verzorgd, kan ik wel stellen.
1: Zeker. Ja.
0: Nu is vandaag tot slot, Luca, vandaag natuurlijk veel kans op regen, misschien zelfs wel onweer. Worden de extra maatregelen getroffen met dat slechte weer?
1: Nou, in principe hoort een avond regen er ook wel een beetje bij.
0: Nou, dus gaat het niet afgelasten op het moment dat er een paar druppels vallen?
1: Nee, met een paar druppels lassen wij het niet af. Nee. Mocht het code oranje worden of erger, ja, dan moeten wij het helaas aflossen. Maar dat is eigenlijk bijna nog nooit gebeurd.
0: Hoe ga je de deelnemers daarvan op de hoogte brengen?
1: Ja, dat blijft altijd een lastige. Maar dat doen we via onze social media kanalen. En verder gaan wij zelf dan wel met ons regenpak op het dorp staan om lopers toch weer helaas naar huis te sturen.
0: Ja, dus houd de social media kanalen in ieder geval in de gaten van de avondvierdaagse, mocht je mee willen doen. Mocht je nou nog, ja, nee, helemaal tot slot, Luca. Mocht je toch nog mee willen doen, ja, je hebt dan niet de vierdaagse gelopen, maar de driedaagse dan. Kan dat nog?
1: Zolang mensen nog een kaart kopen, mogen ze van mij ook een eendaagse lopen.
0: dan is het allemaal prima.
1: Ja.
0: En waar kunnen ze dat doen?
1: Die kunnen ze gewoon nog aan de kraam op het dorp halen.
0: Kijk, dan moet je daar zijn, mocht je nog mee willen lopen. Doe dat vooral, want het is gewoon erg gezellig en hartstikke leuk. De komende 3 dagen, dus vanavond, morgen en donderdag dus met de intocht, dan wordt de vierdaagse uiteindelijk afgesloten. Maar dan wordt er lekker gewandeld in Boskoop. Mocht je dus een wandelgroep, nou ja, een grote wandelgroep van zo'n 900 deelnemers tegenkomen. Zwaai ze lekker uit, zing ze toe, lach naar ze. En wens ze ook vooral heel veel succes, want het wandelen is uiteindelijk best wel een klus. Maar ze hebben er veel plezier in. En Luca die heeft er ook veel plezier in. Ik wens je ook veel plezier, Luca.
1: Ja, super, dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Goed zo. En een mooie dag vandaag.
1: Ja, jullie ook.
0: Dank je.
1: Doei.

Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven in de ochtendshow. Ja, zometeen in de ochtendshow, dan gaan we jouw muziekkennis testen. Je kunt meespelen met het spel. Studiealf.nl/WhatsApp is het adres waar je antwoord kwijt kunt. Waar zijn we nou op zoek? Titel, artiest, voor of na een bepaald jaartal. En ja, die gaan we alvast prijsgeven. Want vandaag spelen we met het jaar waar we gisteren mee zijn geëindigd. We hadden namelijk gisteren als opdracht MC Micah G en DJ Swam met Holiday Rap. Komt uit het jaar 1986. Dus met dat jaartal gaan we ook zometeen spelen in de voor of de na. Studio11.nl/WhatsApp. Titel en artiest. Voor of na het jaar 1986. Dat antwoord zijn we naar op zoek. Straks krijg je de opdracht ook. Audio-wil. Ja, ze zeggen normaliter audio-visueel. Maar dan heb je audio en beeld bij elkaar. Maar nu krijgen we dan de audio van het fragment waar we mee spelen. En dan is het aan jou de taak om het antwoord in te sturen. Nou dat, studio11.nl/WhatsApp. En ook zometeen, nieuws weer en verkeer. Nu is het nieuws van Cameron Redcam, Kingdom of Fear.

0: Aanstekelijk liedje hoor dit. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. In de ochtendshow, studio van Kagen Brazen, waar je naar luistert. Dinsdag 2 juni vandaag, het is 2 minuten over 8:30. Zometeen dus, de voor of de na. Zet je app alvast open, studioalfa.nl, /WhatsApp om mee te spelen. Dat allemaal zometeen, eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS. En daar zit, als het goed is, ik heb het ergens opgeschreven. Doreen, geloof ik, hè? Doreen Bouwmans zit er, als het goed is.
1: Ik heb geen idee.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. Het nieuws van de NOS dus. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof en vakanties werden duurder in mei. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Er vielen zeker 10 doden. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli nog een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Yes, Doreen Bouwmans was het inderdaad. Dankjewel voor het nieuws van de NOS. Het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Harreman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De dag-nachtapotheek in het Alrijnen ziekenhuis in Alphen aan de Rijn is sinds gisteren gesloten. Spoedmedicatie buiten kantooruren is voortaan alleen nog verkrijgbaar in Leiden-dorp. Volgens betrokken zorgverleners is het personeelstekort de belangrijkste reden voor de sluiting. Voor patiënten die niet kunnen reizen blijft thuisbezorging van spoedmedicatie mogelijk. Actiegroepen en oudere organisaties blijven zich verzetten tegen het besluit. Schaats- en skatevereniging Skielerclub Alphen heeft succesvol gepresteerd op het NK-baan. Junior de Blois veroverde goud op de 500 meter bij de senioren en pakte daarnaast 2 extra podiumplaatsen. Bij de junioren won Sam Spruit 4 medailles. Op de 200 meter, de 500 meter en de puntenkoers haalde hij zilver. En bij de afvalkoers behaalde hij brons. Thea Hekkema behaalde brons op de 1000 meter. Ook Maarten Pennings en Niels Pennings uit Koudekerk aan de Rijn deden mee aan het NK.
0: Sorry, ik was iets te snel.
3: Ja. Yvonne Peters.
0: Zal ik hem nog even een keertje doen dan? Ja. Yvonne Peters. Ja.
3: Yvonne Peters is namens Nieuw Elan geïnstalleerd als wethouder van Alphen aan de Rijn. De voormalig wethouder van Kagen Brazem zegt haar ervaring mee te nemen naar de gemeente met speciale aandacht voor woningbouw. Peters volgt Gerard van As op en noemt het een eer om zijn werk voort te zetten. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Nu wel. Ja. Dankjewel, Richard.
3: Doei.
0: Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, het is heen en weer, heen en weer. Waar het begon als een rustige dinsdag, werd het een drukkere dinsdag, werd het weer rustiger. Ja, en nu is het toch weer behoorlijk druk hoor. Meer dan een uur staat er namelijk in totaal. 9 meldingen. Je krijgt van mij de meldingen van 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4, daarna richting Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 6 minuten. 10 minuten vertraging op de A12, daarna richting Utrecht, tussen Bodegraven en Woerden, staat die file. De A12 Utrecht richting Den Haag dan, tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld, staat meer dan een kwartier. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 minuten tijdsverlies. En 5 minuten tijdsverlies heb je ook op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Gaan we naar de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn, daar is het ook aansluiten, tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457-11. En tot slot de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom, tussen Rijnsaterwoude en de aansluiting met de A4. Daar een minuut of 8 vertraging. Hoe stopt het voor?
3: Ik heb niks te melden. Alles rijdt door.
0: Nou, dat is mooi. Succes als je in de file staat. En mocht je stil

0: zeg je nou precies over deze plaat, Ries?
1: Deze plaat, ik vind het een beetje klinken als muziek van Aya Nakamura.
0: Je lijkt wel een beetje op, inderdaad. Ja. Maar is ook natuurlijk niet per se het Mexicaan. Wel een beetje het Latin-achtige.
1: Dat wel,
0: dus, Aya Nakamura is meer Afrikaans.
2: Klopt.
0: Maar geeft wel een beetje die vibe van de zomer natuurlijk. En dat is ook hetgeen wat Shakira samen met Burna Boy probeert te bewerkstelligen. Door met Die een beetje dat zomerse gevoel te krijgen. Te weergeven. Mm-hmm. Omdat het WK voetbal eraan zit te komen. Ja, ik probeer je toch een beetje warm te maken voor dat WK voetbal, Ries. Ja.
2: Jee.
0: Ongelooflijk. Je hebt er echt geen zin in, hè?
1: Nee, dat hoeft voor mij echt niet. Weet je, het is over 2 weken, is het, hè?
0: 15 dagen.
1: Eens even kijken wat ik kan doen om in de tussentijd onder een steen te gaan leven of zo.
0: Nou, dat kan niet, want je moet ondertussen ook gewoon werken voor de ochtendshow. Dus je moet ook gewoon op de hoogte worden op de hoogte blijven, zeg maar, van wat er allemaal speelt. Ja.
2: Ja, nou, dat.
0: Shakira, Die Die. Daarvoor ook Kensington, een nieuwste single, Take It As A Man. Het is een beetje à la de circus tournee die opgestart wordt. Oftewel de draaimolen. Dus, met z'n allen de draaimolen in.
1: Hey, is het nog helemaal getijd voor de voor of daarna?
0: Ja, zeker wel. Deze hebben we net gedraaid, Ban. Ja, dat zeg ik ook net. Dus maak je nou geen zorgen. Ik bedoel, weet wat ik doe. Nou ja, niet altijd, maar... 9 van de 10 keer week wat ik aan het doen.
2: Een gevaarlijke opmerking.
0: Zeg, je had het over de voor of de na. Ik heb het net ook aangekondigd dat we het spel gaan spelen. We gaan je muziekkennis weer testen. En dat doen we natuurlijk in... Nou, zoals Ries al zei en ik dus ook, de voor of de na. We gaan een fragment draaien, althans ik. Want Richard Arreman is deelnemer in dit opzicht. In de voor of de na. En aan jou de taak dan om titel en artiest door te geven van die track. En of dat die voor of na een bepaald jaar is uitgebracht. Gisteren zijn we geëindigd bij MC Micah G en DJ Sven Holiday Rap. Begon een beetje als Madonna en Holiday. Is het ook op gebaseerd natuurlijk. Maar komt uit het jaar 1986. Dus met dat jaartal spelen we vandaag verder in de voor of de na. En niet alleen Richard Harreman kan zijn antwoord doorgeven. Maar jij ook via de app studioalf.nl/WhatsApp. Ja, Richard Harreman doet gewoon voor de vorm mee. Natuurlijk kan hij de titel dagwinnaar verdienen. Maar dat is echt voor de vorm. Ik wil vooral jou de titel dagwinnaar toebedelen. Omdat jij het antwoord goed hebt. Althans, ja, dat moet je maar voor elkaar zien te krijgen natuurlijk. Studioalf.nl/WhatsApp is het adres waar je antwoord kwijt kunt. Titel en artiest dus voor of na het jaar 1986. Daar spelen we dus mee vandaag. Ben je er klaar voor?
1: Kom maar op.
0: Richard Harreman in ieder geval wel. Ik hoop jij ook. Dit is de opdracht voor vandaag.
1: Dat is nou eens moeilijk.
0: Niet iedereen vindt het simpel, hè, vriend?
1: Amai? Oh, Geertje.

0: Nou, ja, je zegt, maak het nou eens moeilijk. Maar Ries, ja, geloof mij, echt heel veel mensen vinden dit een moeilijke opdracht.
1: Ah.
0: Ja, nee, ja, het is gewoon zo. Het is ook een plaat die je niet vaak meer hoort. Je zou hem bijna onder de vergeten parels kunnen toebedelen. Mm. Of kunnen indelen. Maar dit is toch echt de opdracht voor vandaag. Wie is de artiest? Nou ja, weet je voor jou een extra opdracht, Ries?
2: Nou?
0: Artiesten. Wat is de titel van die track en is die voor of na het jaar 1986 uitgebracht? Dat willen we weten in de voor of de na. Antwoord kun je kwijt via de app studioalf.nl/WhatsApp. Toch nog één keer het fragment voor vandaag.

0: Beast Artist. Wat is de titel van die track en is die voor of na het jaar 1986 uitgebracht? Dat willen van je weten. studio@whatsapp. Ja, wellicht ben jij zo meteen de dagwinnaar in het spel De Voor of De Na.
1: Blopper de blopper de blop!
0: Amai.
2: Ah, yeah.
0: Dit is de nieuwste Dasha in de ochtendshow en heet Met.

0: Mine.
1: Ja, lekkere muziek. De nieuwste Dasha heet Mad About It en Jordi Meier in de ochtendshow. Wat je ook hoorde was de optocht in De Voor of De Na. Elke dag rond 8:45 spelen we dat spel hier in de ochtendshow. En zijn we op zoek naar een artiestennaam, de titel van de track. En of dat die voor na een bepaald jaar is uitgebracht. Vandaag spelen we met het jaar 1986. We zijn op zoek dus naar die antwoorden. Heeft ook te maken natuurlijk met een fragment van een liedje. En die ga ik even laten horen, want dit is de opdracht.

0: Wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 1986 uitgebracht? Dat is de opdracht in de voor of de na. Vandaag spelen we dus met deze opdracht, althans het fragment wat je zojuist hoorde. Via de app studiehalve.nl/WhatsApp kon je de antwoorden kwijt. En dat is ook veelvuldig gebeurd, hoor. Alleen heel veel foute antwoorden toch, Riese? Het is niet allemaal even simpel zoals jij van tevoren dacht.
1: Nou, oké.
0: Maar wie denk jij dat het is?
1: Ja, ik denk dat het Calvin Harris is.
0: En Calvin Harris?
1: Calvin Harris is...
0: Stond op Ushuaia afgelopen week.
1: Oh ja.
0: Op Ibiza.
1: Maar jij vroeg aan mij van... extra punt als je de andere artiest er ook bij... Ik kon er niet opkomen. Ik zat iets te denken... Dus ik weet dat er twee extra artiesten zijn. De ene naam weet ik niet. De andere weet ik eigenlijk ook niet. Ik zat een beetje met Digros. Geen idee meer. Maar in ieder geval Calvin Harris. Titel van de track Slide. Ja, na 1986.
0: Oké, dus jij bent naar de supermarkt gegaan om te zoeken naar de artiestennaam.
1: Ja, sorry. Nee,
0: lekker bezig. Goed, jij zegt in ieder geval...
1: Calvin Harris, Slide, na 86.
0: Ja. Jij zou de volledige punten kunnen krijgen op het moment dat je ze allemaal had genoemd. Ja, die andere, ik weet niet of je erop gaat, zou hebben zijn gekomen, zeg maar. Ja. Maar Frank Ocean doet eraan mee.
1: Oh ja.
0: Dat is ook de zanger die je hoort zingen in de track. Migos.
1: Migos, hè?
0: Dat is hem, in plaats van Digos. En die andere is Funk Wave Bounces Volume 1.
1: Oh, ik wist dat er nog eentje was.
0: Ja, nee, ja, hij heet eigenlijk Funk Wave. Wave in de zin van audiobestand.
1: Oh.
0: En het album heet dan Bounces Volume 1. Dat album is hier dan ook verschenen. Komt uit het jaar 2017.
1: 17, ah. Ja,
0: 2016 is hij opgenomen in Los Angeles in de God Eyes Studio. Samen met ook de Chili's Recording Studio. Duurt 3 minuten 50. Voor de radio is hij teruggeëdit naar 3 minuten 15. En komt van het label Columbia. Ah, nou, hebben we alles wel gehad.
1: Hebben we inderdaad alles wel gehad.
0: Maar wat dat betreft, Ries... Gaat het inderdaad om Calvin Harris en Slide? En daarmee is je antwoord hartstikke goed. Zijn er een aantal mensen die een goed antwoord hebben ingestuurd. Dat zijn er niet veel geweest, hoor. Ik kan er maar vier noemen. Waaronder Daniel, Bob. Bob. Hij is de Bob vandaag, maar ook de dagwinnaar. En ook Demi die heeft hartstikke goed. Maar de absolute dagwinnaar voor vandaag. Ja, ik moet er even een pauke voor laten klinken.

0: Die moet ik hier even opzoeken, want deze persoon die heeft namelijk alle artiesten die ik zojuist heb opgenoemd, dus Frank Ocean, Migos, Funkwaf en Calvin Harris, opgenoemd samen met de titel Slide en zelfs het jaar 2017. De absolute dagwinnaar voor vandaag is de enige echte Elisa.
1: Hey, goed gedaan.
0: Ja, oh ja, maar dit vind ik zelfs een applaus waard. Zo goed vind ik het. Elisa, van harte gefeliciteerd. Jij bent de absolute dagwinnaar voor vandaag in het spel De Voor of De Na. Dat betekent dat wij met het jaartal van vandaag verder gaan. Morgen in ieder geval in de ochtendshow als we het spel opnieuw gaan spelen. De Voor of De Na, rond 20:15 is dat. En dat zal dan het jaar 2017 zijn. Dus houd dat alvast geprent in je achterhoofd. Dan heb je alvast een voorsprong op de rest van de deelnemers morgen. Maar zit je wekker, in ieder geval om 7 uur, met de ochtendshow, voor de ochtendshow, want dan zijn we er weer. Het is nu nog niet klaar hoor, maak je geen zorgen, we zijn er gewoon tot 10 uur. Maar dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering en dan spelen we dus waar of niet waar en de voor of de na, rond 20:45 en 20:45. Ja, dan moet je er gewoon bij zijn, toch?
1: Zeker.
0: Die titel wil je. En ja, bij waar of niet waar is ook gewoon een sticker te winnen. Dus dat wil je allemaal. Wat dat betreft in de ochtendshow. Ja, ik zit ondertussen. Ik denk, moet ik die ene man nou weer binnen laten? Maar laat ik het toch maar even doen. Hallo?
2: Plopper de plopper de plop!
0: Ja.
2: This
0: is nieuw. Ja! Dit is nieuw. In de ochtendshow. Het deuntje van de week. Jungle and the Waves.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, 1 over 9, de Ochtendshow op Studio Alphen en Kagen Brazem. Tijd voor het nieuws. Krijgen van de NOS.
9: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
10: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
9: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
11: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
9: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het nieuws vanuit de regio krijgen we Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een succesvolle zaterdag voor meerdere regioclubs in de na-competitie. ARC, Koudekerk, BSC 68, Hazeswoudse Boys en Benardes bereikten de finale. Toch was niet elke club succesvol. Alphense Boys en Zwammerdam werden helaas uitgeschakeld. En zet het even in je agenda. ARC speelt morgen en zaterdag tegen Nieuwehoorn voor promotie naar de vierde divisie.
8: Ja, en morgenavond dan is er een extra sportuitzending van Sportlokaal. Begint om 8:00 s'avonds en daarmee zal Greenheart Country naar voren worden gehaald. En begint dan om 6:00 s'avonds.
12: Hebben we dan nog de dag daarna nog een nabeschouwing?
8: Zeker, de interviews van die wedstrijden die hoor je dan uiteindelijk in de ochtendshow. Want dat halen ze niet meer binnen de uitzending van de sport. Maar de ochtendshow donderdag, dan hoor je dat hier terug.
12: Hartstikke fijn. De gemeenteraad van Alphen aan de Rijn heeft 3 nieuwe raadsleden verwelkomd. André Dieu van Nieuw Elan, Ayla Covington van Pro en Pim van Dam van D66 nemen de vrijgekomen zetels over van de nieuwe wethouders. Ook heeft Gerard van As aangekondigd zijn raadzetel op een later moment op te geven. Achter de Rooms-Katholieke Petruskerk in Roelevarensveen is afgelopen zondag een nieuw gedenkpark officieel geopend. Het park bij de begraafplaats kreeg onder meer een aanlegsteiger, waardoor het ook via het water bereikbaar is. Bij de opening waren onder andere bisschop van de Hende en burgemeester Astrid Heijstee-Bolt aanwezig. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dank je wel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, veel files nemen in lengte af hoor op dit moment, maar het is nog steeds vrij druk. 3 kwartier in totaal, 9 meldingen. Je krijgt van mij de meldingen van 5 minuten of langer. Die vind je onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam staat op dit moment 5 minuten vertraging. Die heb je daar in ieder geval. Er staat 6 kilometer, dat wilde ik zeggen. 6 kilometer ook op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek. Naar de A4 richting Den Haag. Daar 9 minuten vertraging. De A20 Gouden richting Hoek van Holland levert je een tijdsverlies op van 5 minuten. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein staat 5 kilometer. 2 kilometer dan op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis. Daar 5 minuten vertraging ook. En tot slot de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. 2 kilometer, je vertraging is daar 8 minuten. Hoest op het spoor.
12: Ja, het begint een beetje eentonig te worden, maar alles rijdt door.
8: Dat is mooi.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.
8: Goedemorgen.

0: geurende gitaren op deze dinsdag 2 juni vandaag. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow. Het is 9:15. Tot 10:00 zijn we er op Studio Alf en Kagebraas op de ochtendshow. Dus dinsdag 2 juni. Ja, daarvoor hoorden The Killers en Mr. Brightside. En ook Duran Duran en The Reflex. Nou, Richard, ik kan niet anders zeggen, maar ze komen eraan eraan. Want Duran Duran heeft aangekondigd Europa te bezoeken.
1: Oh?
0: Vanwege een Europese tour, ja. Later dit jaar dan zullen ze naar Nederland of naar Europa komen. Of ze in Nederland komen, dat is me nog niet helemaal bekend, moet ik zeggen.
1: Ik zeg gelijk even te kijken hoe dat...
0: Goed, Duran Duran dus. Andere nieuws nog. Ja, zangeres Taylor Swift die heeft een nummer geschreven voor de nieuwe Toy Story film. Heb je daar al iets van gehoord, Ries?
1: Ik heb iets gehoord. Taylor Swift inderdaad zou muziek gaan schrijven ervoor. Het schijnt dat het... Het vijfde deel alweer. Is echt, ik had niet verwacht dat er nog een vijfde deel zou komen. Eerlijk
0: gisteren gezegd. Sprak je me buiten de uitzending om al aan. Van, joh, het vijfde deel van Toy Story. Wordt dit dan nu gemaakt eigenlijk voor de volwassenen? Hè? Voor mm-hmm. de herinneringen? Of wordt dit nou gemaakt voor de nieuwe jeugd? Om ze kennis te laten maken zeg maar, met de Toy Story
1: Ik denk dat het
0: saga.
1: Beide is. Maar er zal best wel een nadruk liggen op de wat ouderen.

0: tegen.
1: Ja, ja.
0: Beetje verwarrend.
1: Ja, ja, precies dat.
0: Vandaar. Zeg, Duran Duran, afgelopen weekend stonden ze niet op Hefpop in Boskoop, maar daar gaan we het wel over hebben. Want ja, er was een nieuw evenement daar te vinden in Boskoop, Hefpop genaamd. En de naam zegt het al, een popmuziek-evenement vlakbij de Hefbrug. En aan de telefoon hebben we Wilfred Radder. Wilfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Hefpop dus, georganiseerd door Café Gouwenzicht en Eterij Het Keldertje. Hè, die zaten in de organisatie van het evenement. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Is dat door eigenlijk de ouderwetse manier, gewoon een schets op een bierveeltje tijdens een leuke avond?
2: Nee, eigenlijk was het gewoon, het idee is gewoon gekomen op een half jaar geleden. Van nou, het is wel eens leuk als we wat gaan zouden organiseren. Hè, en dan vanuit ons zo gezegd. En moesten we kijken wat de gemeente daarvan vond. Daar zijn we eerst bij begonnen met de gemeente. Nou, die heeft gewoon lekker meegewerkt. Die vond het ook een leuk idee. Nou ja, zodoende is dat dan sneltreinvaart begonnen.
0: Ja, want hoe lang geleden zijn jullie eraan begonnen dan in de voorbereiding daarop?
2: Ik denk dat we in november begonnen zijn met de vergunningaanvraag.
0: Oké, dus eigenlijk bestaat het ideetje al een jaar ongeveer?
2: Ja. Ja, zoiets. Ja, iets korter, maar...
0: Waarom is het nooit eerder geweest, Wilfred?
2: Nou ja, ik ben zelf pas 2,5 jaar eigenaar van Gouwenzicht. Dus, daarvoor waren er misschien wel andere dingen. Maar wij vonden het een keer tijd worden om misschien eens ook wat leuks te doen vanuit Gouwenzicht en Eterij Het Keldertje. En zodoende is het eigenlijk een beetje geboren om Hefpop te gaan doen, zo gezegd. Ja. En kijken hoe dat in de smaak viel.
0: En hoe was het? Want jij hebt het afgelopen weekend meegemaakt. Jij als organisatie staat natuurlijk of te glunderen of je toch wel enigszins zorgen te maken omdat er hier en daar wat aanpassingen zouden moeten doen. En dat gaat niet altijd natuurlijk volgens plan. Althans, dat heb je altijd op het einde, dat je achteraf een beetje terugkijkt. Dat je denkt, nou, hier kunnen we volgend jaar wel wat verbeteren en hier niet. Maar in algemeen, hoe is het gegaan?
2: Nou, het is eigenlijk top gegaan. Er zijn wel altijd kleine verbeterpuntjes die we kunnen doen, maar het weer zat mee. En eigenlijk was het gewoon goed geregeld. Eigenlijk klopte alles wel. En voor mij, door alle complimenten die we toch horen, zo gezegd, heb iedereen het echt naar zijn zin gehad, zo gezegd. Van de mensen die gekomen zijn, buren die zijn ook grotendeels allemaal, vonden het leuk om dat een keer mee te maken. Dus dus in die zin was dat echt leuk om te doen ook, zo gezegd. Dus,
0: ja, en heel druk bezocht, hè, want dat was op de foto's ook te zien. Ja, er waren veel mensen.
2: Er waren 300 kaarten om te verkopen. En binnen 10 dagen waren de eerste 200 kaarten verkocht. En dat vonden wij ook wel heel erg apart. Want meestal kijken de mensen eens het weer af. Maar ja, en die kaarten zijn in maart, voor mij, 1 maart zijn die begonnen, geloof ik, om te gaan verkopen. Dus ja. Dus dat is toch heel snel gegaan allemaal.
0: Nou, dat is zeker heel snel gegaan. Ja, in maart weet je nog niet wat voor weer het afgelopen weekend zou worden. Dus in zoverre hebben heel veel mensen daar toch een klein gokkie op gewaagd. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. 300 kaarten zijn er in ieder geval verkocht. Dat is hartstikke lekker. Was er iets speciaals te vinden waardoor mensen daarop zijn aangeslagen? Of vonden mensen het gewoon leuk dat er eindelijk een keer een festival was in die omgeving?
2: Want wel een leuk artiest. Maar niet iets speciaals. Dus, laten we zeggen, mensen vinden het toch leuk om gezellig bij elkaar te praatje te maken. Nou, wat te drinken, wat te eten. En dat denk ik ook dat het voor Boskoop wel weer leuk is om zoiets te hebben, zo gezegd. En dan gelegenheid om te komen, zo gezegd.
0: Ja, want laten we eens even de ogen dicht doen, Wilfred. En teruggaan naar het moment van afgelopen weekend. We staan naast de Hefbrug. En dan, wat zien we dan?
2: Nou ja, we zijn vlakbij de Hefbrug. En we hebben een mooi podium gemaakt door middel van een vrachtwagen. En dan hebben we naast ons café het parkeerterrein met het gebruikt om het af te dekken met een tent. Mocht het wat zouden regenen. En dat is gelukkig niet gebeurd. En dan nog aangekleed met een mooie bar en een eethoek, zo gezegd, voor het keldertje. Ja, en dat was een schitterend terrein, mooi zonnetje. En gelijk aan de Gouwen. En dat was

0: Dat was het hele idee, zo te zeggen. Ja, het naampje had ook gouden pop kunnen eten, maar we vonden hefpop een keer wat anders later.
1: Ja, gouden pop heb ik wel eens eerder voorbij horen komen. Hefpop, ja, dat is meteen te linken ook aan de hefbrug. Dat is ook meteen een goeie voor de locatie.
0: Ja, de hefbruggen natuurlijk. Dat is, dan is VN2 gouden, of hefbrug 1.
1: Ja.
0: Dus, maar voor ons was het van, nou, dit is wel een mooi naampje. En dat is ook gewoon goed aangeslagen bij de mensen. Dus,
1: Ja, ondanks dat we in Alphen ook een hefbrug hebben, moet ik toch altijd, als we het over de hefbrug hebben, denken aan Boskoop. Ondanks dat ik Alphenaar ben. Dus in zoverre is het wel te link hoor, Wilfred.
0: Nee, dus dat is mooi.
1: De artiesten, je had het er al over. Ja, niet per se de bekendste namen, zei je dan. Maar goed, Little Art, The Rocking Giants, The Face Piano, DJ King, DJ Flo. Ja, en de bekendste naam was dan Barry Badpak. Dus in zoverre zeker een bekende naam. Maar veel mensen vonden dat toch wel een leuke artiest om op af te komen, denk ik dan.
0: Ja, zeker. Nee, maar ja, in principe allemaal. De Little Giants waren natuurlijk meer, dat was Bosco's bandje.
1: Ja.
0: Die pianoman was van, nou, dat was ook een hele leuke man. Die had wat, deed het erg leuk. Iedereen met de liedjes zo gezegd. DJ King, dat is ook een bekende van Bosco. DJ Flo is wat meer voor de jeugd. En Barry Badpak, ja, dat zijn eigenlijk wel goede vrienden van ons. En die komen elk jaar wel een keer in, of in de kroeg of bij ons, dus hier ook. En die zeiden van, nou, we komen. En die hadden echt een plekje tussen hun programma gemaakt, want ze zaten eigenlijk vol.
1: Ja.
0: En die zeiden, nou, we willen toch eigenlijk wel proberen om te komen, hè, met een beetje schuiven. Nou, ze waren er 5 minuten voor tijd en ze waren er 5 minuten na het optreden waren ze weg. Maar zo snel moest dat. Maar,
1: ze moesten meteen weer door, ja.
0: Ja, ze moesten gelijk weer door.
1: Maar wat zeiden ze? Hey, Wilfred. Lekker man, gaan we doen, joh.
0: Ja. Nee, maar die vonden het ook erg leuk. Dus zodoende, ja. Nee, maar het zijn leuk. Maar we hadden gewoon een leuke line-up. En voor mij heb iedereen wel genoten van begonnen met Job van oud. Met de Little Giants, mis ouderen.
1: Ja.
0: En dan ook met die pianoman. Ja, en dan Vlievelee later in de avond was het eigenlijk iets meer naar de jeugd gepland, zo gezegd.
1: Ja, en uiteindelijk ging iedereen hossend het weekend uit. Want iedereen heeft een heel lekker weekend gehad met dus hefpop. Smaakt dit dan naar meer? Oftewel, komt er een vervolg? Eventueel volgend jaar of misschien zelfs wel het jaar daarna?
0: Nou ja, we zitten er wel aan te denken in die zin. Omdat het toch gewoon dus... het is de eerste keer, dus we moeten toch even met de gemeente overleggen en evalueren. En in principe, als het denk ik wel aan ons legt, dan gaan we het volgend jaar nog een keer doen.
1: Kijk, wat dat betreft is het... jullie smaak was in ieder geval goed. De smaak van het publiek was goed, dus het smaakt naar meer. Dat is mooi.
0: Dat zeker.
1: Nou, laten we daarop insteken. Hopende dat inderdaad de gemeente daarop ook inspeelt. En dat zij het ook als een positief evenement hebben ervaren. Laat vooral even weten, Wilfred, als er weer een nieuwe editie komt. Want we zijn heel benieuwd.
0: Dan nou, dat is even bij. Is helemaal prima.
1: Nou, helemaal goed. Dan spreken we dat bij deze af. Kijk op een mooi evenement terug. En voor nu een hele mooie dag gewenst, Wilfred.
0: Ja, jij ook. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: Bente. En 3, 2, 1.
1: Kun jij aftellen? We gaan erin.
2: Ja. We gaan erin in 5, in 4, in 3, in...
0: Nee, 3.
3: Hebben die laatste 2 zeggen ze niet, hè? Nee.
0: Ja, nee, maar die 5 en de 4, dat zit niet in de titel, hoor.
1: 2 en 1. Je vergeet 2 en 1. Je vergeet 2 en 1, man.
4: Die zeg je niet. Die zeg je nooit.
1: Nee, die zeg je niet, nee. Dat weet ik het toch niet?
4: Dat hoor
1: je altijd. 2 en 1, is dat dus zo moeilijk? Het is 5, 4, 3, 2, 1.
0: Nee, het is 3, 2, 1. Dat is de titel van de nieuwste van Bente. Ik bedoel, moet je het wel goed zeggen natuurlijk. Het is de Ochtend Show op Studio AVK gebraasd. Ja, aan het begin van de uitzending had ik het over een vrouw. Die was heel snel in wandelen. Die is namelijk geflitst tijdens het wandelen. Namelijk een 82-jarige vrouw uit Duitsland. Ze is uitgegroeid tot een ware internetsensatie. Ze werd namelijk geflitst door een flitspaal, terwijl ze gewoon rustig met haar rollator voorbij wandelde. De Duitse politie kan erom lachen en noemt het een cultfoto. Nou, inmiddels zie je de vrouw veelvuldig op internet voorbij komen. Ja. Het nieuws wordt ook veelvuldig gedeeld door menigeen mens. De oudere vrouw dus met een rollator werd geflitst. Ja, waardoor komt het nou? Nou ja, het was een 30 kilometer zone in het Deutsche Euskirchen. In het Noord-Rijn-Westfalen, de Duitse deelstaat daar. En ze liep daar voorbij met een rollator. Flitspaal die legde vast dat ze 12 kilometer per uur te hard had gereden.
2: Ja.
0: En die vrouw die denkt ook, ja, hoe kan ik nou meer dan 30 kilometer per uur, oftewel 42 kilometer per uur, hebben gewandeld met mijn rollator? Het is nou niet dat ze van een berg af is gerold, dat ze op die rollator is gaan zitten en dat iemand zei 3, 2, 1 en woei! Nee, er reed een auto erachter.
2: Ja.
0: Een bestelbusje. En de vrouw die stond precies voor het kenteken. Dus de flitspaal die flitste, die maakte een prachtige foto van deze vrouw. Maar ja, ze stond wel precies voor het kenteken, waardoor de auto niet werd geflitst. Ja, hoe gaat het dan met die boete? Ik bedoel, moet die vrouw die boete betalen? Nee.
3: Nee, niemand weet wie die vrouw precies is.
0: Nee, maar ja, niemand weet ook wat het kenteken is van die auto. Nee, oftewel, hij is gewoon kwijtgescholden. Ja.
3: Ja, jammer.
0: Maar ze zei wel, ja, ik voelde me wat dat betreft wel Usain Bolt. Ja, echt schitterend. Ja,
3: ik zag hem inderdaad voorbij komen. Wanneer was dat? Maandag zag ik hem voorbij komen.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, mocht je de foto willen zien, zoek hem even op. En volgens mij heeft RTL Nieuws hem ook. 82-jarige vrouw wordt geflitst omdat ze 42 km per uur te hard zou hebben gereden op de rollator.
3: Nou, echt, ben je zo oud dan nog crimineel?
0: Ja, ik vind het wel mooi dat die vrouw, die is dan... dat noemen ze dan blurren. Oftewel, dan doen ze haar gezicht onherkenbaar maken. Maar ik moet zeggen, als die foto ongeblurd was geweest, dan had je haar nog niet herkend.
3: Nee.
0: Want de rimpels in het gezicht.
3: Nou.

0: Ze liep niet over water. Ze liep ook niet te hard. Maar een 82-jarige vrouw uit Duitsland werd toch geflitst. Een Milkink en Walk on Water in de ochtendshow van Studio Half en Kagebrazen.
1: Blijft een heerlijke plaat, hoor.
0: Nee, zeker. Absoluut. En Milkink is ook weer helemaal terug, hè, met nieuwe muziek. Alleen het is toch niet meer zoals het was, natuurlijk.
1: Ja, nee, ja, dat is moeilijk altijd.
0: Ja, wat wil je ook 26 jaar later? Ik bedoel, deze plaat komt uit het jaar 2000.
1: Ik vind dat altijd zo knap, weet je. Dan heb je van die artiesten, zoals bijvoorbeeld een Phil Collins, die hebben echt de jaren 80 en de jaren 90 echt compleet gedomineerd.
0: Ja.
1: En dan in één keer, boem, zijn ze weg.
0: Soms komen ze ook weer even terug, net als de Rolling Stones natuurlijk met nieuwe muziek. Duran Duran heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. En zo zijn er wel veel meer van dat soort artiesten. Die hebben jarenlang niks van zich laten horen, omdat ze dachten, nou, we zijn te oud, dit wordt niks meer. En uiteindelijk, ja, met de tijd van tegenwoordig, zijn ze toch weer ineens helemaal hot. Komt de muziek weer voorbij en denken ze, nou, laten we het weer opnieuw proberen. Ja, dat heeft geen zin.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk blijkt toch maar weer, zoals we net zeiden, Duran Duran aan het einde van het jaar komen ze dus naar Tilburg, want daar zullen ze gaan optreden. Dat wat betreft deze muziek, andere muziek die jij wilt horen, nou, daar hebben we wat voor. Want zometeen in de ochtendshow dan gaan we muziek draaien die jij wilt horen. Dat kan alleen maar als er wordt gestemd. Stemmen kan via @studio of op Instagram, want we hebben twee platen namelijk voor je uitgekozen. En dat allemaal in het kader van dance. Oftewel, twee dance tracks staan voor je klaar. Jij bepaalt dus welke we gaan draaien. Je hoort hem zo meteen in de ochtendshow. En je hebt ongeveer nog 10 minuten om te stemmen via @studio of op Instagram in de story. Daar vind je de poll. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof en vakanties werden duurder in mei. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Er vielen zeker 10 doden. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli nog een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: En wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het centrum van Alphen aan de Rijn stond afgelopen zaterdag in het teken van de 12e editie van het Alphense Korenfestival. Op 14 podia traden 69 koren op, goed voor ruim 2100 zangers en zangeressen. 16 koren kwamen uit Alphen zelf. Het grootste koor was Popkoor Prestige uit Leiden met 125 leden. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 2 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een gewelddadige woningoverval in Alphen aan de Rijn. Tegen een 36-jarige Hagenaar werd 44 maanden cel geëist, terwijl een 33-jarig verdachte uit Rijswijk 66 maanden tegen zich hoorde eisen. Bij de overval in 2022 werden een gehandicapte man en zijn vriendin vastgebonden, mishandeld en bedreigd. Volgens het OM gaat het om een brute overval op een kwetsbaar slachtoffer. Over 2 weken begint de feestweek van Leimuiden. Een week lang zijn er activiteiten, spellen en kermisattracties in het dorp. Opvallend is dat dweilen tussen de plassen dit jaar ontbreekt. Volgens de organisatie wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor een terugkeer in 2027. De feestweek start op 12 juni met het havenfeest. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel.
1: Dat was rigoureus.
0: Sorry, ja, nee. Moet ik wel op aandrukken in plaats van uit, want anders heeft het geen zin natuurlijk. Wat wel zin heeft, is om 2 dingen te vermelden. Want dan hebben we het over de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 2 files over. Allebei te vinden op de A20. De ene is in de richting van Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op dit moment is de vertraging daar 3 minuten. De ander is de andere kant op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Dus tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar een vertraging van 5 minuten. Hoest op het spoor.
1: Ja, nog altijd niks te melden. Alles rijdt door.
0: Oké, nou dat is lekker. Kunnen wij ook door met de ochtendshow en 206.
4: En dan is het
0: kerstdagen.
4: Oh. Zeg, ga je nu ook een kerstplaatje draaien?
0: Ja, nee.
1: Nog 206. Dan is het kerst. Huh?
0: Ik vergat dagen. Even opnieuw, hè. 206 dagen.
4: En dan is het kerst. Zeg, ga je nu ook een kerstplaatje draaien?
0: Ja, antwoord blijft nee.
5: Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij.
0: Goedemorgen.
5: Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij.
0: De ochtendshow hier.
5: Iedereen
0: Tot 10 uur zijn we bij je. Met de script en Soul Searcher. Goedemorgen, ja.
6: Op een vroege ochtend, ergens in de stad, hoor ik uit mijn zolderraam in de verte een geluid.
0: Goedemorgen gezegd. Ja, goedemorgen met deze.

0: stelde Richard Arman mij de vraag of dat Harry Styles nog steeds in de Johan Cruijff Arena staat.
1: Ja, daar staat hij nog steeds.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Nee, hij staat momenteel niet meer in de Johan Cruijff Arena.
1: 5 juni toch weer?
0: Zijn langlopende Together concertreeks in Amsterdam is inmiddels afgelopen, wordt hier gezegd.
1: Hé?
0: En of misschien heeft hij even een tussenpauze. Dat zou kunnen,
1: hoor. Een tussenpauze, want hij staat volgens mij tot 5 juni. Tot en met 5 juni.
0: Ja. Tot en met 5 juni?
1: Tot en met 5 juni. 10 shows van 16 mei tot en met 5 juni.
0: Oké, nou ja, dan gaat hij nog in de arena komen te staan. Maar dan heeft hij een paar dagen tussendoor wat pauze gehad. Moet ook wel, want hij is veelvuldig te vinden in... hoe heet dat park ook weer in Amsterdam? Het Vondelpark.
1: Het Vondelpark, ja.
0: Waar die door mensen die gewoon ergens liggen in het parkje... Ja, nu niet hoor, met de regen buiten, maar met het lekkere weer wel. Mm-hmm. Zitten ze te picknicken of lekker te genieten van de zon. Dan zien ze ineens Harry Styles zien ze voorbij rennen. En hij maakt ook gebruik van het Amsterdamse, moet ik zeggen.
1: Zo te zien heeft hij nog 2 shows eraan. Namelijk de 4e en de 5e van juni.
0: Oké, dus 2 dagen rust nog voor hem. Dat is lekker. Ja. Kan hij hardlopen in het Vondelpark. Ik vind toch, hij is nu gewoon inwoner van Amsterdam even tijdelijk. Hè? Dat vind ik toch ook wel bijzonder. Dat Harry Styles, ik bedoel de beroemde Harry Styles.
1: Ja, hij is verschillende keren al gespot ook. Hè? Ja. Dus,
0: Harry Styles hoorde je niet hier in de ochtendshow. Wel de script met Men in the Arena. Daarvoor ook Soul Searcher en Can't Get Enough. We kunnen er zeker geen genoeg van krijgen. Namelijk de muziek die jij wilt horen. En dat allemaal in het kader van... Het Rad.
2: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin. Ja, vandaag 2 danceplaten in het Rad van Fortuin. Jij bepaalt door te stemmen via @studio of op Instagram. In de story, daar vind je dan de poll met de 2 platen. Wie we gaan draaien in de ochtend. Want het is nu aan jou de taak om dat te regelen. De vraag is alleen, welke plaat wil je horen? 2 danceplaten dus. Richard Harreman heeft er 1 mogen uitzoeken. Ja. Welke was dat?
1: Ik ben gegaan voor de DJ Jean en Perrin met Let Yourself Go.
0: Let Yourself Go. Is een plaatje uit 1997 uit mijn hoofd.
1: Zoiets, ja.
0: Ja, tijd geleden dat ik die plaat heb gehoord. Ik moet heel eerlijk zeggen, het kan me niet per se heugen hoe die klinkt.
1: Niet?
0: Niet direct. Ja, maar goed, misschien gaan we het zo meteen wel horen. De andere plaat, die heb ik er mogen uitzoeken. Dat is een nieuwe van Hugel. Is een plaatje Jamai Khan, Bam Bam, als site-titel. Is echt wel een lekkere track. Stop de muziek. Dit is DJ Jean en Let Yourself Go.
1: Stukje doorspoelen, joh.
0: Ja, rustig aan, joh. Oh ja, deze, wacht even. Nou, Let Yourself Go. Zeker een klassiekertje. Die andere is eigenlijk ook een klassieker, alleen dan in een nieuw jasje.
1: Even een stukje doorspoelen.
0: Ja, wacht even. Nou ja, goed, dat zijn de 2 platen die jij hebt mogen uitzoeken in het Rad van Fortuin. Via @studio of op Instagram kon je dus stemmen op 1 van die 2 platen. En nou ja, goed, laten we het muntje er maar weer ingooien in die computer om te berekenen wie de winnaar is. Oftewel, welke plaat je gaat horen in de ochtendshow.

0: Ja, wie is de winnaar in de categorie dance voor deze dinsdag 2 juni, Ries?
1: Ja, zo te zien moet het nieuwe plaatje toch nog even een beetje sudderen voordat het echt een toppetje wordt. Want overweldigend succes. 71% is gegaan voor DJ Jean.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Met nader inzien heb ik toch geen idee. Ik dacht dat het een hele andere plaat was die we gingen horen.
1: Serieus,
0: maar...
1: joh?
0: Ja, nee. Ik herken hem niet, maar is wel lekker hoor. Let Yourself Go. Uit de periode van de jaren 90. DJ Jean. En Piran doet er ook aan mee. Die Piran die kennen we ook van een bepaalde dance track. Met een zomers tintje. Maar goed, okay. Het is niet het tintje wat we deze week aanhouden gezien het weer buiten. Het is op dit moment best wel regenachtig buiten. Nou, het giet volgens mij zelfs als ik zo naar het raam kijk. Ik zou bijna zeggen, laat het plaatje nog even aanstaan, want zo mond de radio. Doen we toch niet, want we zitten aan de tijd, we moeten gauw door. Moeten vooral gauw door met het bepalen van een nieuwe categorie. De categorie die we morgen hanteren in het Rad van Fortuin. Ja, vandaag was dan de categorie dance. Is niet de categorie die we morgen hanteren. Welke wel? Ja, daar is Richard Harreman voor.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Ja, hij heeft hem weer staan, het Rad van Fortuin. Met erop dus alle categorieën die we hebben in dit spel. En het is aan jou weer de taak, Ries, om een flinke slinger te geven. Ben je er klaar voor?
3: Kom erop.
0: Nou, kom erop, zegt hij. 1, 2, 3. Daar gaat hij.
3: Oh, toch wel. We gaan niet, als je kijkt naar DJ Jean, gaan we niet ver uit de buurt van zijn hoogtijdagen.
0: Het worden de geitenbreiers.
3: Nee.
0: Ja, hij is inmiddels een geitenbreier.
3: Ja, dat wel. 58 is inmiddels.
0: Ja, daarom.
3: We gaan naar de zero's.
0: Ja. Dat betekent dat er vanmiddag weer twee platen online komen te staan. @studio of op Instagram, houd het in de gaten. Want jij bepaalt door te stemmen uiteindelijk wie wij morgen gaan draaien in de ochtendshow. Rond 9:15 is dat. En dan dat alles in het kader van het Rad van Fortuin in de categorie Zero's. Heb je al een...
3: Ik zit een beetje te denken tussen die Underdog Project of de Foo Fighters. Wel twee hele verschillende dingen.
0: Ja, dat zijn wel echt twee hele verschillende dingen.
3: Ja, maar Foo Fighters heb ik ook wel weer eens een keer zin in.
0: Die Underdog Project in de zin van Summer Jam?
3: Ja.
0: Ja, dan eerder de Foo Fighters, hoor.
3: Ja, toch wel,
0: ja,
3: hè?
0: Ja, dan, okay. Als ik een keuze zou mogen maken, dan zou... Als het tussen die twee zou moeten gaan, dan zou ik kiezen voor de Foo Fighters.
3: Ja.
0: Maar goed, het is uiteindelijk niet aan mij. Het is niet aan Richard Harreman. Wel om een suggestie te bedenken, maar voornamelijk aan jou de taak om te stemmen @studio of op Instagram. Doe dat, want jij bepaalt dus wie we draaien morgen rond 9:15.
4: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Mark Floor samen met Snelle. En Harry Styles in het parkje met zijn biertje en zijn vrienden. Nee, Mark Floor in de ochtendshow samen met Snelle dus. Parkje, biertje, vrienden. Lekkere plaat is dat. En daarom hoor je hem ook hier. Zeg, het zit erop voor vandaag. De ochtendshow voor deze dinsdag 2 juni 2026. Het is aflevering 531. We schrijven hem weer af. Morgen dan zijn we er weer uiteraard om 7 uur met een nieuwe. Ja, in die tussentijd is er van alles nog te lezen op studioalf.nl en ook studiokagenbrazen.nl. En dat is wat betreft het nieuws. En Richard Arreman die heeft er als het goed is een overzicht van.
1: Als het goed is wel, als mijn pagina wil laden wel. Ja, honderden bezoekers die luisteren naar muzikale koorklanken tijdens het Korenfestival krijgen ook kort reportage kan daar vinden. En een nieuwe schoolbibliotheek moet leesplezier op de Bonifaties vergroten. Dat hebben we natuurlijk gisteren hebben we dat in de uitzending gehad.
0: Ja.
1: En dan kun je hem daar nog een keertje terugluisteren en eventjes alles nalezen als je geen zin hebt om te luisteren.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja. Dan Studio Kagenbrazen.nl. EMM op jacht naar promotie. Het volgende vertrouwen is er in beide trainen. En eindelijk goud voor Nicky Noordergraven op Nederlands kampioenschap. Dat kun je dus allemaal lezen op Studio Kagenbrazen.nl.
2: Het einde.

0: Richard Harman.
1: Ja. We hebben een raadsel.
0: Ja.
1: Oh, leuk.
0: Waarom ligt een kip een ei?
1: Waarom legt een kip een ei?
0: Ja, waarom legt een kip een ei?
1: Omdat als je die ermee gooit, gaat hij kapot. En toevallig heb ik die vrijdag gedaan.
0: Eikel.
1: Nee, eikel.
0: Goed, Nadia die zit op het strand met haar hond te dammen. En Maarten die loopt langs en die kijkt vol verbazing naar Nadia en haar hond. Vooral omdat die hond aan het dammen is, dat hij denkt, ja, maar...
1: Ja.
0: Wow, dat is knap, hé. Die hond is gewoon aan het dammen in één keer gewonnen.
1: Ja.
0: Ik waarschijnlijk, waarschijnlijk was ik die hond, want ik kan ook niet...
1: Kan je niet dammen?
0: Nee, ik kan wel dammen.
1: Erik, toevallig met Pinkster Weekend heb ik zowel geschaakt als gedammen.
0: Echt waar?
1: Als gedamd, om het zo maar te zeggen. Schaken vind ik nog wel leuk, maar ik vind dammen zo ontiegelijk saai, joh.
0: Oh, dat je dat hebt gedaan, joh.
1: Ja.
0: Dat hoor je niet vaak meer.
1: Hoezo?
0: Nou ja, ik heb afgelopen weekend 4 op een rij gespeeld, maar dat was het wel.
1: 4 op een rij?
0: Ja.
1: Dat hoor je pas niet vaak meer.
0: Ja, het was gewoon we hebben zo'n

0: Oh, dat je voor de koffiecupjes. Ik heb ze allemaal zo.
1: Oh.
0: En ik had het op een gegeven moment vier op een...
1: Dat is wel mooi.
0: Koffiecupjes op een rij.
1: Ik dacht dat jij thuis zelfgemaakte koffie maalde en zo doet.
0: Ja, nee, hij staat al een tijdje stil. Ik moet hem weer even schoonmaken.
1: Wordt wel tijd.
0: Maar ik heb wel vier op een rij trouwens, hoor, thuis.
1: Oh, oké. Okay.
0: Goed, dat wat betreft de privéverhalen. Morgen zijn we het weer om 7 uur met een nieuwe ochtendshow. Voor nu een hele fijne dinsdag.
1: Yes.
0: En
1: Thijs? Waar is Thijs?
0: Moet eens even roepen.
1: Thijs. Thijs.
0: Iets harder.
1: Thijs.
2: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
0: Wauw.
3: De ochtendshow.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. De vertraging is een kwartier. En in het Westland is de N220 in beide richtingen dicht, tussen Schravenzande en Westerlee. Daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

0: is Bianca Damink van de ANWB. In het Westland is de N220 in beide richtingen dicht tussen Schravenzande en Heemweg. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.
2: Forgetting everything that they've known.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: HIV AIDS is lethal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat melden onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 naar Amsterdam staat nu in de file voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral

0: Ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: is Bianca Damink van de ANWB.
1: Vertraging in het testen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 minuten oponthoud. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Daar is bij Waterlinseveld de file ontstaan van 3 kilometer met een kwartier oponthoud.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
1: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de N211, Hoek van Holland richting Den Haag. Bij Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Rotterdam... voor het Ketelplein 10 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor het Ketelplein 10 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
1: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De zomerperiode, meteorologische zomer, is begonnen. En de periode van ook veel buitenactiviteiten. Waaronder, ja, fluitende kinderen. Want de avondvierdaagse wordt gelopen. Ja, afgelopen week was hij in Alphen aan de Rijn te vinden. Deze week is dat in Boskoop. En aan de telefoon daarvoor hebben we Luca van Delden. Luca, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, Luca, gisteren de eerste dag van de avondvierdaagse. Hoe is het gegaan gisteren?
2: Ja, we hebben echt een hele goede start gehad gisteren met geweldig weer. We hebben dit jaar meer dan 900 betalende lopers, dus dit was echt een super eerste avond.
1: Zo, 900. Is dat ten opzichte van de afgelopen jaren meer of minder?
2: Ja, we zien na de corona gelukkig weer een stijgende lijn. Dit jaar hebben we 60 meer lopers dan vorig jaar, dus dat is hartstikke positief.
1: Dat is zeker positief. Hoe heb je ze zo enthousiast weten te krijgen om mee te doen?
2: Ja, waar we veel op inspelen is gewoon de scholen. Weet je, daar hebben we natuurlijk onwijs veel enthousiaste kinderen. En ja, iedereen vindt het gewoon hartstikke leuk om altijd mee te lopen.
1: Zijn ze na zo'n avond dan net zo enthousiast als dat ze begonnen? Of merk je dan altijd ergens in de loop van de week wat deelnemers die dan afhaken?
2: Nou, we zien gelukkig geen afhakers. Maar wat we uiteraard wel zien is dat op donderdag, de laatste avond bij de intocht, die kinderen toch wel wat langzamer beginnen te lopen dan op de maandagavond.
1: Ja, het tempo ligt wat lager.
2: Ja.
1: Welke route wandelen ze dan?
2: Nou, op de donderdag doen we altijd een verkorte route. Omdat we daarna de intocht lopen.
1: Ja, welke route is dat dan? Kun je ons een beetje meenemen?
2: Jazeker, donderdag starten we bij ons op het dorp in Boskoop. En dan lopen we een stukje over de Zuidkade en dan gaan we het Waterrijk door. Waar we ook een nieuw stukje van het Waterrijk pakken. Dat is altijd leuk met nieuwe wijken. En daarna starten wij de intocht over de Boezemlaan en de Mooie Zijde.
1: Kijk, dus al het moois van Boskoop die komt voorbij.
2: Jazeker.
1: Is het dan ook zo, ja, ik weet niet of je over een brug heen moet lopen, maar je merkt het wel eens bij bijvoorbeeld de Tour de France, dat de wielrenners, die moeten dan wel eens wachten voor een spoor wat dicht gaat. Althans de slagbomen, oftewel de trein moet er langs, of een brug die open gaat. Is dat met de wandelvierdaagse ook het geval?
2: Nou, we gaan woensdag over het welbekende hefbrug over Boskoop.
1: Ja.
2: Het is wel eens jaren gebeurd dat we daar even voor moesten wachten, maar ik hoop dat dat dit jaar niet gaat gebeuren.
1: Nee, het is niet zo dat de brug dan zeg maar open blijft voor de wandelaars. En dat de boten even moeten wachten op dat moment.
2: Nee, helaas was het maar zo'n feest.
1: Ja. Nou ja, gelukkig kunnen ze daarna in ieder geval doorwandelen. Wat maakt het nou volgens jou zo leuk om mee te doen aan die avondvierdaagse?
2: Nou, het is gewoon hartstikke gezellig. Je loopt met honderden kinderen samen met papa's, mama's, opa's en oma's. Allemaal gezellig een praatje, wat lekkers. Het is gewoon hartstikke gezellig. En het sfeertje, dat maakt het gewoon echt leuk.
1: En wat voor sfeer is er dan? Want ik bedoel, ja, vroegere tijden had je die fluitende kinderen, zeg maar. Maar tegenwoordig lopen ze dan met van die boombox en heel veel muziek en zo? Of zorgen jullie daar als organisatie voor?
2: Nou, wij zorgen voor muziek onderweg elke dag. Zeker dit jaar, omdat wij het voor de 45ste jaar organiseren. Dus onderweg is er muziek. En ja, voor de rest, de kinderen die maken gewoon lol. Die zingen met z'n allen. Dat is gewoon leuk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. I've got

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. In totaal zijn in het land 15 besmettingen met het virus. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen opgelopen tot 321. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van een extreemrechtse beweging die tegen de apartheid was. Pols stapte onlangs over van Milieudefensie naar Tata Steel. Daar is hij vandaag na 1 dag ontslagen omdat NRC zijn verleden had onthuld. Het weer, felle buien met hagel en onweer, vannacht droger, morgen opnieuw regen bij 21 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is het behoorlijk druk op de weg. Dat heeft wel te maken ook met het slechte weer. Veel vertraging onder andere op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid bijna een kwartier extra reistijd. Een vrachtwagen met pech op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Die is gestrand ter hoogte van de Meern. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En wat nog opvalt is de N223 Hoek van Holland richting Delft. Voor de aansluiting met de A4 staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een popmuziekevenement vlakbij de Hefbrug. En aan de telefoon hebben we Wilfred Radder. Wilfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Hefpop dus, georganiseerd door Café Gouwenzicht en Eterij Het Keldertje. Hè? Die zaten in de organisatie van het evenement. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Is dat door eigenlijk de ouderwetse manier? Gewoon een schets op een bierveeltje tijdens een leuke avond?
2: Nee, eigenlijk was het gewoon... het idee is gewoon gekomen op een half jaar geleden. Van, het is wel eens leuk als we wat gaan zouden organiseren. Hè? En dan vanuit ons zo gezegd. En moesten we kijken wat de gemeente daarvan vond. Daar zijn we eerst bij begonnen met de gemeente. Die heeft gewoon lekker meegewerkt. Die vond het ook een leuk idee. Zodoende is dat dan sneltreinvaart begonnen.
1: Ja, want hoe lang geleden zijn jullie eraan begonnen dan in de voorbereiding daarop?
2: Ik denk dat we in november begonnen zijn met de vergunningaanvraag.
1: Oké, dus eigenlijk bestaat het ideetje al een jaar ongeveer?
2: Ja, zoiets. Ja, iets korter, maar...
1: Waarom is het nooit eerder geweest, Wilfred?
2: Ik ben zelf pas 2,5 jaar eigenaar van Gouwenzicht. Dus, daarvoor waren er misschien wel andere dingen. Maar wij vonden het een keer tijd worden om misschien ook wat leuks te doen...

0: vanuit Gouwenzicht en Eetbaarheid Kuiltje. En zodoende is ze eigenlijk een beetje geboren om hefpop te gaan doen, zo gezegd. Ja. En kijken hoe dat in de smaak viel.
1: En hoe was het? Want jij hebt het afgelopen weekend meegemaakt. Jij als organisatie staat natuurlijk of te glunderen of je toch wel enigszins zorgen te maken omdat er hier en daar wat aanpassingen zouden moeten doen. En dat gaat niet altijd natuurlijk volgens plan. Althans, dat heb je altijd op het einde, dat je achteraf een beetje terugkijkt. Dat je denkt, nou, hier kunnen we volgend jaar wel wat verbeteren en hier niet. Maar in algemeen, hoe is het gegaan?
0: Ja, het is eigenlijk top gegaan. Er zijn wel altijd kleine verbeterpuntjes die we kunnen doen, maar het weer zat mee. En eigenlijk was het gewoon goed geregeld. Eigenlijk klopte alles wel. En voor mij, door alle complimenten die we toch horen, zo gezegd, heb iedereen het echt naar zijn zin gehad, zo gezegd. Van de mensen die gekomen zijn, buren, die zijn ook grotendeels allemaal, vonden het leuk om dat een keer mee te maken. Dus dus in die zin was dat echt leuk om te doen ook, zo gezegd. Dus,
1: ja, en heel druk bezocht, hè? Want dat was op de foto's ook te zien. Ja, er waren veel mensen.
0: Er waren 300 kaarten om te verkopen. En binnen 10 dagen waren de eerste 200 kaarten verkocht. En dat vonden wij ook wel heel erg apart. Want meestal kijken de mensen eens het weer af. Maar ja, en die kaarten zijn in maart, voor mij, 1 maart zijn die begonnen, geloof ik, om te gaan verkopen. Dus ja. Dus dat is toch heel snel gegaan allemaal.
1: Nou, dat is zeker heel snel gegaan. Ja, in maart weet je nog niet wat voor weer het afgelopen weekend zou worden. Dus in zoverre hebben heel veel mensen daar toch een klein gokje op gewaagd. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. 300 kaarten zijn er in ieder geval verkocht. Dat is hartstikke lekker. Was er iets speciaals te vinden waardoor mensen daarop zijn aangeslagen? Of vonden mensen het gewoon leuk dat er eindelijk een keer een festival was in die omgeving?
0: We hadden een leuk artiest, maar niet iets speciaals. Dus, laten we zeggen, mensen vinden het toch leuk om gezellig bij elkaar te praatje te maken. Nou, wat te drinken, wat te eten. Ja, en dat denk ik ook dat het voor Boskoop wel weer leuk is om zoiets te hebben, zo gezegd.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk in onze regio, met bijna 180 kilometer file in totaal. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Wat erbij opvalt is de A12 om te beginnen, daarna richting Utrecht. Voor de meer staat een vrachtwagen met een lekkerband en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer met 25 minuten oponthoud. Verder valt nog op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht tussen Gouda en industriegebied Gouwenstroom 3 kilometer met bijna een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de N457 van Amstelveen richting Gouda. Voor Gouda 2 kilometer met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
4: Dit is de dag.
5: Wij zijn erbij.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat.
2: Ja, afgelopen woensdag was er een feest voor de nieuwe bewoners van de wijk Het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn. Ja, dit feestje werd gehouden in speeltuin De Kindervreugde aan de Hugo de Grootstraat nummer 100, dat in het Rode Dorp is. Tijdens het feest werd een cheque van €10.000 overhandigd door directeur Monique Brielster voor het opknappen van het clubhuis van de speeltuin. Ja, aan de telefoon de secretaris van speeltuinvereniging Kindervreugde, Veronica van Ofwegen. Veronica, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, van harte gefeliciteerd met de donatie natuurlijk.
3: Ja, dankjewel.
2: Was het een verrassing?
3: Zeker, ja. Een mooie verrassing.
2: Ja, laten we het daar zo dadelijk even over hebben. Ja, kun je iets vertellen over de geschiedenis van Kindervreugd? Hoe lang bestaat het al?
3: Het is opgericht in 1945, in augustus. Dus een beetje aan het einde van de oorlog. En ik weet zelf dat de mensen uit de buurt lege kranten of oude kranten, lege flessen, dat soort dingen op gingen halen en daar het clubhuis van hebben gebouwd van de opbrengst, zeg maar.
2: Waarom is het zo belangrijk voor de wijk? Want ja, het is een beetje onlosmakelijk verbonden met het Rode Dorp.
3: Ja, nou ja, de speeltuin is natuurlijk een plek waar gewoon elke dag komen er heel veel kinderen spelen. En ze kunnen daar lekker buiten zijn en met elkaar spelen. Ja, het is gewoon een mooie plek, zeg maar. En we hebben dan zelf ook nog activiteiten voor wat oudere mensen. De bingo en ja, er komen ook weer mensen samen. Ja, samen zijn is belangrijk, zeg maar.
2: Volwassenen kunnen zich ook kind voelen daar.
3: Ja, ook dat.
2: jullie zijn er... Ja, ga verder.
3: Ja, nee, ik zeg, ouders komen ook met hun kinderen spelen en
2: Ja, dat zie je natuurlijk ook weer verder gaan natuurlijk. Want die kinderen komen ook weer met de kinderen op een gegeven moment.
3: Ja.
2: Ja, leuk joh. Ja, jullie zijn een organisatie met vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er actief ongeveer?
3: We hebben ongeveer 10 vrijwilligers, zeg maar, voor de activiteiten. En een stuk of 5 vrijwilligers voor het groen. Het groen onderhoud buiten.
2: Ja, dat was ik bijna eigenlijk vergeten. Ja, dat moet natuurlijk ook bijgehouden worden.
3: Ja.
2: Is het dan alleen een speeltuin? Ja, je zei net al zelf al, van, er worden wel andere dingen georganiseerd. Een bingo bijvoorbeeld. Leeft dat dan zo erg in de omgeving of in de wijk?
3: Zeker, ja. We hebben zeg maar, in het verleden was de speeltuin buiten en het clubgebouw binnen. Dat was zeg maar allemaal van de speeltuinvereniging. 3 jaar geleden hebben we eigenlijk besloten van, ja, we hebben een vernieuwing nodig. En toen is de gemeente ingestapt en daar hebben we wel heel lang over gepraat natuurlijk vooraf. En die hebben de speeltuin helemaal opgeknapt buiten. Dus dat is eigenlijk een beetje gesplitst nu. Dus wij doen wel een beetje het beheer, we houden het in de gaten, we doen het onderhoud, we doen de speeltuin open en dicht. Zeg maar allemaal in samenwerking met de gemeente. Maar ons clubhuis, zeg maar, ja, daar doen wij allerlei activiteiten. Dus heel veel activiteiten voor kinderen. We hebben kinderdisco, kinderbingo, knutselen voor moederdag. We doen altijd groot in de wijk een Halloween. Halloween vieren. We hebben met de kerst hebben we de winterfair. Voor de volwassenen hebben we elke maand bingo. We hebben een Brits clubje. We hebben peuterdans dingen. Een zangkoor hebben we binnen. Dus we hebben echt van alles.
2: Het lijkt wel een gemeenschap op zichzelf.
3: Ja, een soort van wel. Ja.
2: Ja, goed. En dan de cheque van €10.000. Dat is natuurlijk een flink groot bedrag. Weet je ook waarom jullie die hebben gekregen?
3: We hebben natuurlijk met het Rode Dorp in een gigantische verbouwing gezeten. En wij zijn toen zelf dan ook gaan verduurzamen buiten. En de wijk is helemaal verduurzaamd. En wij hebben wel...

0: heel veel overlast gehad van alles. En ja, ik... En we hebben ook wel samengewerkt en dingen. Dus ja, volgens mij is het een beetje daaruit ontstaan, zeg maar. Zodat wij ook nog weer verder kunnen gaan met onze verduurzamingen.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. De voormalige directeur van Milieudefensie werd daarom al na een dag ontslagen bij Tata Steel. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Die exoot richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland en neemt al jaren in aantallen toe. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een 44-jarige man uit Velzen. Het weer vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in onze regio in volle gang. Er staat 190 kilometer file in totaal. Dus het is behoorlijk druk, kunnen we wel zeggen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het slechte weer. Veel vertraging op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid zo'n 20 kilometer file met een half uur oponthoud. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Er heeft lange tijd bij de meren een vrachtwagen met pech gestaan. Die is inmiddels door. Maar tussen Gouden en Woerden nog altijd 14 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Dan de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen Gouda en Haastrecht een half uur vertraging. En de N457 van Vallingsveen-Gouda voor Gouda. Ook daar nog een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De zomerperiode, meteorologische zomer, is begonnen. En de periode van ook veel buitenactiviteiten. Waaronder, fluitende kinderen. Want de avondvierdaagse wordt gelopen. Ja, afgelopen week was hij in Alphen aan de Rijn te vinden. Deze week is dat in Boskoop. En aan de telefoon daarvoor hebben we Luca van Delden. Luca, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, Luca, gisteren de eerste dag van de avondvierdaagse. Hoe is het gegaan gisteren?
2: Ja, we hebben echt een hele goede start gehad gisteren met geweldig weer. We hebben dit jaar meer dan 900 betalende lopers, dus dit was echt een super eerste avond.
1: Zo, 900. Is dat ten opzichte van de afgelopen jaren meer of minder?
2: Ja, we zien na de corona gelukkig weer een stijgende lijn. Dit jaar hebben we 60 meer lopers dan vorig jaar, dus dat is hartstikke positief.
1: Dat is zeker positief. Hoe heb je ze zo enthousiast weten te krijgen om mee te doen?
2: Ja, waar we veel op inspelen is gewoon de scholen. Weet je, daar hebben we natuurlijk onwijs veel enthousiaste kinderen. Iedereen vindt het gewoon hartstikke leuk om altijd mee te lopen.
1: Zijn ze na zijn avond dan net zo enthousiast als dat ze begonnen? Of merk je dan altijd ergens in de loop van de week wat deelnemers die dan afhaken?
2: Nou, we zien gelukkig geen afhakers. Maar wat we uiteraard wel zien is dat op donderdag, de laatste avond bij de intocht, die kinderen toch wel wat langzamer beginnen te lopen dan op de maandagavond.
1: Ja, het tempo ligt wat lager.
2: Ja.
1: Welke route wandelen ze dan?
2: Nou, op de donderdag doen we altijd een verkorte route. Omdat we daarna de intocht lopen.
1: Ja, welke route is dat dan? Kun je ons een beetje meenemen?
2: Jazeker, donderdag starten we.

0: bij ons op het dorp in Boskoop. En dan lopen we een stukje over de Zuidkade en dan gaan we het Waterrijk door. Waar we ook een nieuw stukje van het Waterrijk pakken. Dat is altijd leuk met nieuwe wijken. En daarna starten wij de intocht over de Boezemaan en de Mooie Zijde.
1: Kijk, dus al het moois van Boskoop die komt voorbij.
0: Jazeker.
1: Is het dan ook zo, ja, ik weet niet of je over een brug heen moet lopen, maar je merkt het wel eens bij bijvoorbeeld de Tour de France, dat de wielrenners, die moeten dan wel eens wachten voor een spoor wat dichtgaat. Althans de slagbomen, oftewel de trein moet er langs, of een brug die open gaat. Is dat met de wandelvierdaagse ook het geval?
0: Nou, we gaan woensdag over het welbekende hefbrug over Boskoop.
1: Ja.
0: Het is wel eens jaren gebeurd dat we daar even voor moesten wachten, maar ik hoop dat dat dit jaar niet gaat gebeuren.
1: Nee, het is niet zo dat de brug dan zeg maar open blijft voor de wandelaars en dat de boten even moeten wachten op dat moment.
0: Nee, helaas was het maar zo'n feest.
1: Ja. Nou ja, gelukkig kunnen ze daarna in ieder geval doorwandelen. Wat maakt het nou volgens jou zo leuk om mee te doen aan die avondvierdaagse?
0: Nou, het is gewoon hartstikke gezellig. Je loopt met honderden kinderen samen, met papa's, mama's, opa's en oma's. Allemaal gezellig een praatje, wat lekkers. Het is gewoon hartstikke gezellig. En het sfeertje, dat maakt het gewoon echt leuk.
1: En wat voor sfeer is er dan? Want ik bedoel, ja, vroegere tijden had je die fluitende kinderen, zeg maar. Maar tegenwoordig, lopen ze dan met van die boombox en heel veel muziek en zo? Of zorgen jullie daar als organisatie voor?
0: Nou, wij zorgen voor muziek onderweg elke dag. Zeker dit jaar, omdat wij het voor de 45ste jaar organiseren. Dus onderweg is er muziek. En ja, voor de rest, de kinderen die maken gewoon lol. Die zingen met z'n allen. Ja, dat is gewoon leuk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt ook in onze regio wel achter ons. Maar nog altijd ruim 100 kilometer file. En op een aantal plekken nog best wel wat vertraging hoor. Zoals op de A4, de Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Eerst de rechte rijst ook dicht. Vertraging een kwartier. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid duurt ook nog een kwartier langer over. En er staat zo'n 10 kilometer file. De A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en het Prins Klausplein. 12 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En het is ook nog erg druk op de N457 van Waddinxveen naar Gouda. Net voor Gouda bij de Julianusluizen bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een popmuziekevenement vlakbij de Hefbrug. En aan de telefoon hebben we Wilfred Radder. Wilfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Hefpop dus, georganiseerd door Café Gouwenzicht en Eterij Het Keldertje. Hè, die zaten in de organisatie van het evenement. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Is dat door eigenlijk de ouderwetse manier? Gewoon een schets op een bierveeltje tijdens een leuke avond?
2: Nee, eigenlijk was het gewoon... het idee is gewoon gekomen op een half jaar geleden. Van nou, het is wel eens leuk als we wat gaan zouden organiseren. En dan vanuit ons zo gezegd. En moesten we kijken wat de gemeente daarvan vond. Daar zijn we eerst bij begonnen met de gemeente. Nou, die heeft gewoon lekker meegewerkt. Die vond het ook een leuk idee. Nou ja, zodoende is dat dan sneltreinvaart begonnen.
1: Ja, want hoe lang geleden zijn jullie eraan begonnen dan in de voorbereiding daarop?
2: Ik denk dat we in november begonnen zijn met de vergunningaanvraag.
1: Oké, dus eigenlijk bestaat het ideetje al een jaar ongeveer?
2: Ja. Ja, zoiets, ja, iets korter, maar...
1: Waarom is het nooit eerder geweest, Wilfred?
2: Nou ja, ik ben zelf pas 2,5 jaar eigenaar van Gouwenzicht. Daarvoor waren er misschien wel andere dingen, maar wij vonden het een keer tijd worden om misschien eens ook wat leuks te doen vanuit Gouwenzicht en Eterij Het Keldertje. En zodoende is het eigenlijk een beetje geboren om Hefpop te gaan doen, zo gezegd. En kijken hoe dat in de smaak viel.
1: En hoe was het? Want jij hebt het afgelopen weekend meegemaakt. Jij als organisatie staat natuurlijk of te glunderen... of je toch wel enigszins zorgen te maken... omdat er hier en daar wat aanpassingen zouden moeten doen. En het gaat niet altijd natuurlijk volgens plan. Althans, dat heb je altijd op het einde. Dat je achteraf een beetje terugkijkt. Dat je denkt, nou, hier kunnen we volgend jaar wel wat verbeteren en hier niet. Maar in algemeen, hoe is het gegaan?
2: Nou, het is eigenlijk top gegaan. Er zijn wel altijd kleine verbeterpuntjes die we kunnen doen, maar het weer zat mee. En eigenlijk was het gewoon goed geregeld. Eigenlijk klopte alles wel. En voor mij, door alle complimenten die we toch horen, zo gezegd... heb iedereen het echt naar zijn zin gehad, zo gezegd. Van de mensen die gekomen zijn, buren, die zijn ook grotendeels allemaal... vonden het leuk om dat een keer mee te maken. Dus in die zin was dat echt leuk om te doen ook, zo gezegd. Dus...
1: Ja, en heel druk bezocht, hè? Want dat was op de foto's ook te zien. Ja, er waren veel mensen.
2: Er waren 300 kaarten om te verkopen. En binnen 10 dagen waren de eerste 200 kaarten verkocht. En dat vonden wij ook wel heel erg apart. Want meestal kijken de mensen eens het weer af. Maar ja, en die kaarten zijn in maart, voor mij, 1 maart zijn die begonnen, geloof ik, om te gaan verkopen. Dus ja. Dus dat is toch heel snel gegaan allemaal.
1: Nou, dat is zeker heel snel gegaan. Ja, in maart weet je nog niet wat voor weer het afgelopen weekend zou worden. Dus in zoverre hebben heel veel mensen daar toch een klein gokje op gewaagd. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. 300 kaarten zijn er in ieder geval verkocht. Dat is hartstikke lekker. Was er iets speciaals te vinden waardoor mensen daarop zijn aangeslagen? Of vonden mensen het gewoon leuk dat er eindelijk een keer een festival was in die omgeving?
2: Want we hadden leuke artiest, maar niet iets speciaals. Laten we zeggen, mensen vinden het toch leuk om gezellig bij elkaar te praatje te maken. Nou, wat te drinken, wat te eten. Ja, en dat denk ik ook dat het voor Boskoop wel weer leuk is om zoiets te hebben, zo gezegd.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Gasten worden bestookt met phishing-mails waarin om geld wordt gevraagd. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heerhugowaard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een 44-jarige man uit Velzen. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Het weer vanavond in het oosten en noorden nog wat onweersbuien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het westen van het land worden nu snel korter. Twee vallen er nog op door de vertragingstijd. En dat is om te beginnen de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Ook op het Hofvliet was een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel 10 minuten. En op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, daar gebeurde een ongeluk bij Rijswijk Plaspoortpolder. Ook hier is de weg alweer even vrij, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat.
2: Afgelopen woensdag was er een feest voor de nieuwe bewoners van de wijk Het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn. Ja, dit feestje werd gehouden in speeltuin De Kindervreugde aan de Hugo de Grootstraat nummer 100, dat in het Rode Dorp is. Tijdens het feest werd een cheque van €10.000 overhandigd door directeur Monique Brielse voor het opknappen van het clubhuis van de speeltuin. Ja, aan de telefoon de secretaris van speeltuinvereniging Kindervreugde, Veronica van Ofwegen. Veronica, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, van harte gefeliciteerd met de donatie natuurlijk.
3: Ja, dank.

0: Dankjewel.
1: Was het een verrassing?
0: Zeker, zeker, ja. Een mooie verrassing.
1: Een mooie verrassing, ja. Laten we het daar zo dadelijk eventjes over hebben. Ja, kun je iets vertellen over de geschiedenis van Kindervreugd? Hoe lang bestaat het al?
0: Nou, het is opgericht in 1945, in augustus. Dus zeg maar, ja, een beetje aan het einde van de oorlog. En ja, ik weet zelf dat de mensen uit de buurt lege kranten, of oude kranten, lege vesten, dat soort dingen op gingen halen. En daar het clubhuis van hebben gebouwd, van de opbrengst, zeg maar.
1: Waarom is het zo belangrijk voor de wijk? Want ja, het is een beetje onlosmakelijk verbonden met het Rode Dorp.
0: Ja, nou ja, de speeltuin is natuurlijk een plek waar ja, gewoon elke dag komen er heel veel kinderen spelen. En ze kunnen daar lekker buiten zijn en met elkaar spelen. Ja, het is gewoon een mooie plek, zeg maar. En we hebben dan zelf ook nog activiteiten voor wat oudere mensen. De bingo. En ja, er komen ook weer mensen samen. Ja, samen zijn is belangrijk, zeg maar.
1: Volwassenen kunnen zich ook kind voelen daar.
0: Ja, ook dat. Ook dat.
1: Jullie zijn ja, ga verder.
0: Ja, nee, ik zeg, ouders komen ook met hun kinderen spelen en ja.
1: Ja, dat zie je natuurlijk ook weer verder gaan natuurlijk. Want die kinderen komen ook weer met de kinderen op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ja, leuk joh. Nou, jullie zijn een organisatie ja, met vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er actief zo ongeveer?
0: We hebben ongeveer 10 vrijwilligers, zeg maar, voor de activiteiten. En een stuk of 5 vrijwilligers voor het groen. Voor het groen onderhoud buiten.
1: Ja, dat was ik bijna eigenlijk vergeten. Ja, dat moet natuurlijk ook bijgehouden worden.
0: Ja.
1: Is het dan alleen een speeltuin? Ja, je zei net al zelf al, van, er worden wel andere dingen georganiseerd. Een bingo bijvoorbeeld. Leeft dat dan zo erg in de omgeving of in de wijk?
0: Zeker, ja. We hebben zeg maar, in het verleden was de speeltuin buiten en het clubgebouw binnen. Dat was zeg maar allemaal van de speeltuinvereniging. 3 jaar geleden hebben we eigenlijk besloten van, ja, we hebben een vernieuwing nodig. En toen is de gemeente ingestapt en daar hebben we wel heel lang over gepraat natuurlijk vooraf. En die hebben de speeltuin helemaal opgeknapt buiten. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje gesplitst nu. Dus wij doen wel een beetje het beheer. We houden het in de gaten. We doen het onderhoud. We doen de speeltuin open en dicht. Zeg maar allemaal in samenwerking met de gemeente. Maar ons clubhuis, zeg maar, ja, daar doen wij allerlei activiteiten. Dus heel veel activiteiten voor kinderen. We hebben kinderdisco, kinderbingo, knutselen voor moederdag. We doen altijd te groot in de wijk een Halloween. Ja, zeg maar Halloween vieren. We hebben met de kerst hebben we de winterfair. Voor de volwassenen hebben we elke maand bingo. We hebben een Brits clubje. We hebben peuterdans dingen. Een zangkoor hebben we binnen. Dus we hebben echt van alles.
1: Nou, het lijkt wel een gemeenschap op zichzelf.
0: Ja, een soort van wel. Ja.
1: Ja, goed. En dan de check van 10.000 euro. Dat is natuurlijk een flink groot bedrag. Weet je ook waarom jullie die hebben gekregen?
0: We hebben natuurlijk met het Rode Dorp in een gigantische verbouwing gezeten. En wij zijn toen zelf dan ook gaan verduurzamen buiten. En de wijk is helemaal verduurzaamd. En wij hebben wel heel veel overlast gehad van alles. En en we hebben ook wel samengewerkt en dingen. Dus ja, volgens mij is het een beetje daaruit ontstaan, zeg maar. Zodat wij ook nog weer verder kunnen gaan met onze verduurzamingen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Goedenavond, op Studio Alphen is het nu in ieder geval iets over zevenen bij jou thuis, hopelijk ook. Zometeen lekker Kevin's platenkamer in het nieuws van NOS.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu
4: Kevin's platenkamer.
5: Wij zijn erbij, net als jij.
4: Studio Alphen.
1: Hi, ik ben Kevin en ik heb een zolderkamertje met dozen vol platen die al jaren liggen te verstoffen. De mooiste pareltjes, grootste meezingers en prachtige chansons tover ik nu langzaam tevoorschijn. Welkom in mijn platenkamer.

Dinsdagavond. Last Train Home hoor je hier op Studio Alphen. Goedenavond op deze dinsdag 2 juni is het ondertussen alweer goede 8 over 7. En welkom.

Kom lekker binnen in mijn platenkamer, aangenaam. Mijn naam is Kevin Valk. En dit programma heet Kevin's Platenkamer. Dat is omdat ik in deze zolderkamer vol heerlijke muziek elke dinsdagavond neerstrijk. En dan haal ik allerlei random muziek gewoon uit de doos die hier om me heen staan. Het is echt... Ja, het is altijd een feestje gewoon om dat hier om je heen te hebben. Gewoon te pakken waar we zin in hebben. Alles waar jij zin in hebt, dan kun je ook achterlaten via 0172-515153. Dat is mijn nummer voor vanavond. En het nummer van Studio Alphen. Je kunt ook whatsappen via studioalphen.nl/whatsapp. En je kunt nog naar Instagram gaan. Daar heb je zowel Studio Alphen als mijn persoonlijke account. Kevin _ en _ valt. Nou, alle administratie gedaan. Kun je gewoon lekker gaan beginnen met fijne muziek na fijne muziek. Zometeen bespreek ik nog even met je wat er is gebeurd vandaag op deze dinsdag in de regio.

0: Ik zal je zo meteen alles vertellen over een man die niet zo'n hele lekkere dag had. Ik krijg nog alvast een klein tipje van de sluier wat we gaan snacken straks rond 8:30. Want ja, hoe was jouw dag eigenlijk vandaag? Op deze dinsdag 2 juni, bijvoorbeeld in Alphen aan Rijn, heeft de politie 7 verdachten aangehouden op verdenking van handel in hard drugs en wapenbezit. Ja, de aanhoudingen gingen gepaard met doorzoekingen in woningen door het hele land overigens, waaronder dus onze gemeente. Ook in Beneden Leeuwen, Hendrik Ido Ambacht, Landgraaf, Uithoorn en Tiel werden gisteren op woensdag 17 mei de woningen doorzocht. Verdachten blijven voorlopig in hechtenis en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Ja, het heeft te maken met een groot drugstransport. Misschien heb je het wel meegekregen. Ja, en het was leuk, zo vertelde... hoe heet hij? Nou, ik zie het net nog staan. Wilfred Radder, zo heet de beste man in de ochtendshow van Studio Alphen, namelijk de eerste editie van Hefpop in Boskoop. Heeft ongeveer zo'n 300 bezoekers getrokken. Was een samenwerking van Café Gauwzicht en Eterheid Keldertje in Boskoop bij de Hefbrug. Oftewel misschien wel voor herhaling vatbaar. En als je alle details wil weten, dan kun je lekker naar studioalphen.nl. En dan kun je het hele interview luisteren of even lezen. Het is ook uitgeschreven. Ja, en dan dus de man die niet zo'n beste dag had. Dan heb ik het natuurlijk over Donald Pols. Hij ging weg bij Milieudefensie, de actiegroep, om bij Tata Steel aan de slag te gaan. Dat was eigenlijk al iets geks. Hij zei daarover, ik wil in het hol van de leeuw, zeg maar, de verandering doormaken. Vandaag is hij na 1 dag werken alweer ontslagen vanwege extreemrechts verleden.
1: Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit.
0: Ja, die man
1: niet. Ik was wel

Wat vond je daar nou eigenlijk van? Heb je zelf iets meegemaakt dat je even wilt delen? Of wil je misschien wel iets kwijt over deze man? Want wat heeft hij een pech? En dat heeft hij toch echt zelf voor elkaar gekregen? Je kunt het laten weten via Instagram. Kevin en Val.

0: Je hoorde Olivia Newton-John. En daarna Hipstone Live van Shakira. En natuurlijk Nightingale Lane Ray. Je kunt erop stemmen via Instagram. En dan in het snackbakje in de story.
1: In Kevin's platenkamer.
0: Daar heb je een polletje. En dan kun je het in achterlaten waar je het meest in zin in hebt. Om lekker te snacken straks om 8:30. Zometeen heb ik het een beetje over de magie van Daft Punk. Eerst deze van Cadans. We gaan even dicht bij elkaar kruipen. Kom dan. Kom lekker bij me. Voor een beetje intimiteit.
2: Je zegt ik ga naar bed. Ik zeg ik drink nog wat.

Cadans en Intimiteit hier in Kevin's platenkamer. Goedenavond. Het is iets bijzonders. Als een plaatje grijpt alsof het ergens ooit begonnen is. Je niet precies het begin meer weet. En vervolgens nooit meer loslaat. Omdat als het eigenlijk is afgelopen, de melodie voort speelt in je hoofd. En dat geldt voor het volgende liedje. Van een DJ-duo uit Frankrijk dat eigenlijk de wereld op een manier heeft kennis laten maken met elektronische muziek als nooit tevoren. In combinatie met een man die gewoon een simpele zanger was in een wel enigszins baanbrekende punk popband. En dat samen, dat is waanzinnig. En dat komt doordat het is de 11, het staat in een lijstje met de meest populaire minor noten, dus mineur. Maar er zijn meer noten in deze plaat die worden gespeeld en melodielijntjes die gewoon zeer populair zijn in het algemeen in popmuziek. Maar dat hebben ze gedaan op een manier dat het blijft hangen in je hoofd. We kunnen het heel ingewikkeld maken, maar het is eigenlijk heel simpel. Ze spelen het precies zo dat het nooit meer weggaat. Dat het voor altijd blijft hangen. Dat is nou het mooie van muziek, toch? Dat hier ergens in de lucht iets wordt gespeeld en dat het op een bepaalde manier nooit verdwijnt.

Anouk en Sacrifice. Toch wel een bijzonder mooi liedje. Je zal maar hebben dat iemand meer vrijheid verlangt. Hoe moet je daar dan mee omgaan en wat zeg je dan tegen diegene? Nou, Anouk schrijft een liedje op naar eigenlijk een goede vriend van haar. Dan zul je wel begrijpen dat iemand toch echt al zijn gevoelens kwijt moest in muziek. Ja, goedenavond, welkom.

In deze platenkamer. Ik ben even... Ja. Even aan het kijken, want er zitten nog wat fijne muziek aan te komen. Lekkere plaatjes. Waaronder nieuwe van Blanks. Ken je misschien wel van het programma Beste Zangers, waar die weleens aan mee heeft gedaan. Of van zijn liedjes op YouTube en Instagram. Dit is een nieuwe single van hem. En het is best wel vrolijk buzzin. Het gaat gewoon over lekker vrolijk zijn. Nou, dat is dan heel toepasselijk.

Ja, allemaal liedjes waar je uit kan kiezen. Je kunt het vinden op Instagram. Kevin Valk kun je even opzoeken. En dan kun je stemmen in mijn story van mijn Instagram-account. Het is het snackpakje van 8:30. We gaan lekker snacken. Tussen één van deze liedjes gaat het. Ja, en het is best wel iets opvallends. Ik heb het nog niet eerder gezien in ieder geval. In de Ridderhof is sinds een aantal weken een inleverpunt voor blikjes. Voor bijvoorbeeld flesjes. In ieder geval een statiegeld XL inleverpunt. En dat is iets bijzonders. Daar staat Geld Nederland al een tijdje mee bezig om dat soort plekken te openen. Omdat het als het ware een soort winkel is waar je dat dan kan inleveren. En dat is ondertussen al door heel Nederland. Maar in Alphen is dat dan nu voor het eerst. Het is een succes, zo vertelt Jeroen Hille, de directeur van Statiegeld Nederland, op Studio Alphen vorige week vrijdag. Afgelopen vrijdag in de vrijdagmiddagshow met Jens. Hier op Studio Alphen, want het is een plan geweest waar ze uiteindelijk dan 40 van dat soort punten wilden realiseren. En bij het kiezen van de locaties kijkt de organisatie onder meer naar waar er dan veel wordt ingeleverd. En blijkbaar is de Ridderhof een goede plek. Het is in ieder geval een punt waar het een stuk makkelijker moet worden voor de consument om het dan in te leveren. Het is ook gewoon heel duurzaam natuurlijk, dus het is goed om blikjes in te leveren. Maar het levert ook gewoon geld op. En dat vind ik toch leuk. En dat kwam allemaal voorbij in die vrijdagmiddagshow van Jens. En even een kleine tip om dat te luisteren. En nu, ik bedenk me nu dat dit echt bijna zelf ingenomen klinkt. Maar ik wilde zeggen, ga lekker luisteren op vrijdagmiddag. Want dat is nieuw, vanaf 4:00. Dan kun je al iets eerder aan je weekendborrel beginnen. Maar komende vrijdag dan val ik in voor Jens. Dus dat is natuurlijk vrij zelf ingenomen om precies in die week dat dan even te zeggen over dat programma. Maar in ieder geval, het is een serieuze luistertip. Want Jens neemt je heerlijk mee zo door de laatste uren van je werkdag. En zo het weekend in. En dat kun je gewoon elke week horen. Het is sinds 3 weken of zo hier op Studio Alphen. Dus dat is even een kleine tip van mij. En dan hoor je ook allemaal dat soort informatieve dingetjes voorbij komen. Ja, ja. Oh, dit vind ik een mooi liedje. Ik kwam hem van de week tegen en toen dacht ik, ja, ik heb dit eigenlijk al heel lang niet meer gehoord. Maar R.E.M. heeft natuurlijk Losing My Religion een heleboel mooie liedjes gemaakt. Maar deze hoor ik eigenlijk niet zo heel vaak. Ja, dit, als je dit hoort, gaat toch gewoon je hart open. Smelt een klein beetje, wordt er vanzelf warm van. Ik in ieder geval wel. Het is Find the River hier in Kevin's platenkamer.

Ja, dit was even een hint. Dat is eigenlijk het enige dat ik eruit kon verstaan. Denk jij het nou te weten? Dan mag je terug via 0172-515153. Of je blijft gewoon lekker wachten. Want straks na het nieuws en 8 uur, dan hoor je het gewoon hier lekker voorbij komen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Goedenavond, het is 8 uur precies hier op Studio Alphen. Zometeen nog even een uurtje Kevin's platenkamer. Nu het nieuws van NOS.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door

0: Mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
1: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland. Maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
0: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: Kevin's Platenkamer.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Lekker zeg. Een beetje dansen zo op de dinsdagavond 2 juni. Een goede 6 over 8. Fijn dat je er nog altijd bij bent. Een hele goede avond hier in Kevin's platenkamer. Ik ben Kevin, dit is mijn platenkamer, zo simpel is het. Ik verwelkom je met alle liefde als je er al even was. Blijf lekker zitten of loop rondjes, dans rond, dat mag natuurlijk ook allemaal. Kom je net binnen, dan zou ik zeggen, neem rustig plaats of blijf nog heel even staan, want we zaten net in 1978. We blijven een beetje in die tijd hangen en zeker ook met dansbare muziek. Zometeen meer daarover. En ik zou zeggen, stem ook even. Op het snackbakje natuurlijk, op Instagram kun je dat allemaal vinden. En we gaan zometeen nog even een heel bijzonder vinylpareltje uit deze dozen trekken hier.

Ik had het toch over disco? En over dansen? En over eind jaren 70? Nou, Chaka Khan die mailde. Die zei, nou, ik kan wel anders iets voor je doen. Ik heb nog wel een liedje op de plank liggen. En dat heet I'm Every Woman. En ik weet zeker...

0: Samber en 12 to 12. Lekker zeg hier in Kevin's platenkamer. Even wat erbij. Ja, maar het is hier alweer chaos. Het is niet normaal. Het is, ja. Maar goed, we moeten het er even bij pakken. Want ik heb iets bijzonders voor je.
1: Een fijne parel is altijd fijn.
0: Heerlijk.
1: Of heb je zin om te dansen?
0: Nou, vandaag heb ik niet zo genoeg gedanst.
1: Op disco dinsdag wil ik altijd wel chansen.
0: Eens even kijken. De ene week hebben we een disco dinsdag. Vaak een disco classic. En de andere week even een vinylpareltje. Ik pak het er met alle liefde in deze chaos voor je uit al die dozen met fantastische albums. En daar wil ik het even met je over hebben. Want Hotel California, we kennen het allemaal wel. Het is niet alleen een plaat, maar het is ook een album. En ik denk altijd, we gebruiken de uitspraak wel eens over plekken of over gemeenschappen zoals Studio Alphen. Het is een soort Hotel California, weet je wel. Je checkt, als je eenmaal ingecheckt bent, dan check je nooit meer uit. Weet je, komt er nooit meer weg. Dat is redelijk grappig om te gebruiken. Maar eigenlijk is het best een zwaarmoedig album met een zwaarmoedige betekenis. Het liedje Hotel California is eigenlijk een metafoor voor de keerzijde van de Amerikaanse droom.

De roem en eigenlijk staat het symbool voor een luxueuze valstrik. De verleidingen van rijkdom en succes lijken geweldig, maar zodra je eraan toegeeft, kun je er niet meer aan ontsnappen. En het is best wel een politiek of een maatschappelijk geëngageerd album. En het sluit af met The Last Resort. Het is voor Don Henley en Glenn Frey een van hun favorieten. Het gaat over de opwarming van de aarde. Misschien nog niet op een manier zoals we daar ons nu zorgen om maken. Maar in 1976 was het ook al zeker van toepassing. Het gaat over een man die zijn omgeving onherroepelijk schade toebrengt. De mensheid verkracht zelfs haar omgeving, aldus de tekst. Dat is eigenlijk wat het zegt. Lekker licht dus. Het is de afsluiter van het album Hotel California, oftewel een echte parel. The Last Resort.

Dat is toch echt wel een bijzondere plaat, hoor. Ik vind het best fijn om af en toe in zo'n album te duiken. Gewoon omdat je dan net even wat meer aandacht kan hebben. In de toekomst ook zeker ruimte als je denkt van... goh, ik wil eigenlijk even een specifieke albumtrack of zo horen. Dat kun je natuurlijk altijd achterlaten. Instagram, Kevin Valk, dat is de plek waar je daarbij terecht kan. En dan draai ik hem met veel liefde en plezier voor je. Op diezelfde plek kun je vanavond bijvoorbeeld nog stemmen op het snackbakje. Zometeen hoor je de uitkomst daarvan. Wat wij allemaal het liefste willen horen, het liefste willen snacken. Ik heb nog even een kleine tip voor je. Femi is een band die een beetje alternatieve muziek maakt. Beetje singer-songwriter vibes. Geïnspireerd op onder andere Bob Dylan. En ik vind het echt zo'n fijn liedje. Het voert je mee alsof je in de auto zit. En dat is toevallig. Het heet namelijk Driving. Ik stel het graag voor aan je voor hier in de platenkamer. Op Studio Alphen.

Frank Boeien en zeg me dat het niet zo is. En daarvoor Femi Driving. Allemaal in Kevin's platenkamer. Goedenavond. Je luistert naar Studio Alfa. En op een of andere manier, dit liedje, het is misschien een beetje clichématig ondertussen. Omdat het vaak wordt gebruikt op momenten dat je iets moet verwerken. Wat voor verdriet dan ook. En toch een cliché bestaat. Omdat het waar is. En juist hier wilden we dat het niet waar was. Frank Boeien, altijd mooi. Ondertussen, ik weet niet of je het herkent. Ik weet niet of je ook zo'n track hebt. Maar het is niet normaal. Gelukkig is daar dan dit moment. Want ik trek elke dinsdagavond verschillende koektrobbels, snoepkastjes, van alles overhoop. Om eigenlijk een prachtig snackbakje op te vullen. Alhoewel dit gelukkig wel een iets gezondere versie is dan echt een snackbakje met ongezonde troep. Je wordt niet zo snel dik van goede muziek, zeg maar. Nou, in ieder geval, iedere dinsdag zitten de meest fantastische platen erin. Elke week opnieuw aangevuld aan de hand van jouw suggesties. Je kunt altijd wat achterlaten. Op Instagram, Kevin_N_Valk_ wordt het ook wel genoemd. Het zit allemaal erg diep weggestopt op je toetsenbord van je telefoon. En daar kan je ook elke week stemmen op de platen in datzelfde snackbakje. Met de keuze uit onder andere Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Heerlijke titel. Je hebt al zin om mee te zingen. Of Shakira. En Hips Don't Lie, dat is ook wel een dansbare, lekkere optie in dat snackbakje. En dan hebben we natuurlijk nog deze van Ray. Nightingale Lane. Ook een optie, natuurlijk in het snackbakje.

Ja, sorry hoor, maar dit is toch gewoon echt meeschreeuwen en blaren. Dat is niet normaal. Oh, Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Ik ben zo blij dat we dit vanavond konden snacken. Ja, soms heb je dit gewoon nodig. Ik ben er helemaal euforisch van. Zo lekker dit. En die plaat ook. Het is ja, het sleept je gewoon mee en dan begin je te schreeuwen. En dan denk je toch ook, ja, het is ook waanzinnig allemaal. En wat lekker, al die muziek. Goed, ik pak even wat bij. Want ik heb hier, even kijken hoor. Ik heb hier wat moois. Het is wat nieuwer. Het is een wat nieuw plaatje. Ja, zo, even kijken. Ja, zo. Want Carmen, ken je misschien wel, heeft veel instrumentale muziek. Maar ook met Leon Bridges hebben ze een plaat uitgebracht. Dat is eigenlijk een bekendste liedje. Dus sowieso ken je dit van alle momentjes op het terras of op een strandje dat je een boxje mee had genomen bijvoorbeeld. En dan zo lekker met een ondergaande zon op de achtergrond dit liedje. In de verte turen, maar misschien wel degene van wie je het meeste houdt naast je. En langzaam, ja, ik zou in slaap vallen, zo relaxed zou het zijn. Langzaam genieten van die avond.

Kate Bush. En cloudbusting, dat is toch weer van een ongekend niveau. Ik vind dat zo'n ongelooflijk goede plaat. Ik vind dat bizar wat die vrouw allemaal heeft gemaakt. Dat is niet normaal. Goedenavond, je luistert naar Kevin's Platenkamer. Hier op Studio Alpha, fijn dat je erbij bent. Ongeveer 9:15. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar de avondvierdaagse in de provincies Drenthe en Overijssel zijn op meerdere plekken afgelast. Toch zonde. Had dan weer te maken met slecht weer. Sowieso wel typisch, hè. Dan hebben we het lekker weer gehad en dan moet het toch weer even tegenvallen deze dagen. Het is niet alleen in het oosten tijd voor de avondvierdaagse, maar voor mijn gevoel in heel het land, zo ook in Bosco bijvoorbeeld, vindt dit jaar plaats dan van maandag tot en met donderdag 1 tot en met 4 juni. Voor de 45ste keer alweer trekken honderden wandelaars door Bosco toch wel voor een evenement dat voor veel inwoners een mooie traditie is geworden. Generaties zijn er natuurlijk mee opgegroeid. Ik moet zeggen, toen ik zelf, hoe oud zou ik zijn geweest? Ik denk eind basisschool, begin middelbare schoolleeftijd was. Jaartje of 12, 13. Vond ik het ook leuk. Lekker meelopen. En dan niet de 5, want daarvan dacht ik, nou, dat zijn alleen maar mensen die kunnen het net niet. Hé, hey, daar ging ik vol voor de 10 samen met mijn vader. Hartstikke leuke herinneringen aan. Nou, dat is natuurlijk ook wat in Boskoop nu gaande is. Ook vanavond weer. De start is dan om 6:30 s'avonds. En het is best wel iets moois als je dat met school of met de familie kan doen. Ik moet wel zeggen, ik vertelde je net dus over mijn avondvierdaagse deelname. Ik dacht dus al van, ik moet aan die 10 kilometer meedoen. Want dan daag ik mezelf nog een beetje uit. En als ik dan op school kom, dan kan ik zeggen dat ik in ieder geval wel aan die 10 heb meegedaan. Dus ook iets, dat zegt ook iets over je karakter, toch? Het trekt op een bepaalde manier ook door in wat je de rest van je leven doet. Want ik ben niet bijster sportief. Maar nu ik weer hardlopen heb opgepakt, is er dus ook iets in mij dat zegt van, nou, je moet beter en beter en sneller en verder en verder. Dus afgelopen zondag stond ik dan aan de start van de halve marathon van Utrecht. Ja. Ja, dat was een heel evenement natuurlijk. Veel te warm, 25 graden. Het gutste aan alle kanten mijn lijf uit. Of dat een goede keuze was, weet ik niet. Want ik weet nog dat ik tijdens het lopen dacht, dit doe ik nooit meer. Om vervolgens gefinished te zijn en te denken, nou, volgend jaar weer. Maar ik één dingetje wel, waar ik dus heel mijn leven heb gedacht, ja, beter, meer, sneller, dacht ik na deze halve marathon, zullen we dit gewoon niet verlengen? Als in, ik vind de halve prima. Daar wil ik best voor trainen, maar een hele, dat echt never nooit van lang zal ze leven. Dus misschien dat dit hier bij de stop is gezet, dan die halve, dat is de max. Ik denk het eigenlijk wel. Lijkt me ook gezonder. Toch? Dus het is echt een stuk beter voor je. Handmarathon is wel weer zo extreem. Maar ja, hey, je moet ook wel een beetje

Hey, eerlijk, Paul McCartney met zijn nieuwe album The Boys of Dungeon Lane. Het is best lekker. Want deze Come Inside staat daar nieuw op en ik vind het een heerlijke plaat eigenlijk. 86 jaar en je maakt dan nog steeds dat. Dit is even mooi, gewoon Lucas Graham terug naar 2015 toen hij deze enorme hit had en je meesleept in zijn 7 years.

En toch is het alweer bijna 9 uur nog. Even een klein heerlijk liedje dat voor je klaarstaat. En dan sluiten we het weer af. Dan gaat de platenkamer op slot. Dan is het klaar voor vanavond. Maar donderdagavond dan ben ik er gewoon weer vanaf 7 uur met natafelen. Dan is Joris er ook bij. En vrijdagmiddag dan hoor je hem ook als vervanger in de vrijdagmiddagshow van Jens. Vanaf 4 uur 's middags.

En morgenochtend natuurlijk weer de ochtendshow met Wesley Hoek. En voor nu een hele fijne avond. En omdat het gewoon ook een beetje zanderig weer is, tenminste het was de afgelopen dagen zo, even deze plaat van Typhoon, die wat mij betreft altijd past bij de momenten dat de zon gaat schijnen.

0: met me dansen op mijn graf. Op mijn graf. Op mijn graf.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
4: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
3: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
3: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
2: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaro.

0: Leuven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen.

Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag drie voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Leuven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders.